0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: God Radio, het geluid van hoop.
10: That's it.

0: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
1: I see the glory.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.com.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode Menges10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt

0: Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
6: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
5: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
6: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
5: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
6: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
5: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
6: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
7: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet hier op God Radio of op onze podcast. En ik hoop dat je er zin in hebt. Ik heb er zin in en ik denk dat ik iets hartstikke

0: moois voor jullie heb weer vanavond. Het is alweer les 15. 1.15 van de hele lange serie die we hebben met elkaar de komende maanden. En ja, ik ben hartstikke enthousiast erover. En ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik hoop dat je er wat mee kunt. En zo niet, heb ik in ieder geval mijn best gedaan. Amen. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Het is wel lastig ook soms voor mij, omdat ik natuurlijk helemaal geen reactie heb op het moment dat ik deze opnames maak, zeg maar. En dus het is altijd maar afwachten wat het met mensen gaat doen. Als ik ergens in een zaal sta of op een podium sta en ik ben daar bezig. En ik zie gewoon de reactie bij de mensen en ik ervaar dat het ze raakt. En ze roepen amen, halleluja of hey, wegwezen, dwaalleraar. Dat heb ik ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. Maar niet in een volle zaal, maar natuurlijk onder een comment. Want zo stoer zijn ze niet dat ze dat recht in je gezicht zeggen. Ze schrijven het altijd onder een comment met een of andere valse account, zodat je niet weet wie het is. Maar maakt het uit, weet je, we gaan gewoon door, we doen het toch, amen. Dus maar als ik een beetje feedback krijg, dan, spoort mij dat aan. Dan wordt de geest in mij vaardig, om het maar zo te zeggen. En dan ga ik helemaal los. En video's opnemen, Zoom doen, waarbij je dus niemand anders om je heen hebt. Alleen die camera in je porum, zeg maar. Of zoals een radioopname, vind ik op zich best wel lastig, want je krijgt geen reactie meteen, zeg maar. Dus je moet er maar vanuit gaan dat mensen luisteren en dat ze er wat aan hebben. Halleluja. Dus, maar ik vind het leuk om te doen sowieso. En ik ga er gewoon vanuit dat de mensen door gezegend worden. Amen. Hey, zoals ik al zei, les 15. Zullen we weer even gaan openen met gebed. Vader, dank u wel weer. U bent een goede God. En u bent de enige waarachtige God, de almachtige God. En u heeft een zoon, zijn naam is Jezus, hij is mijn verlosser, hij is mijn Heer, hij is mijn heiland. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En u heeft hem aan ons gegeven, opdat als wij in hem geloven niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat een geschenk, wat een zegen, wat een goedheid, wat een genade, wat een onvoorwaardelijke liefde heeft u voor ons. Uw ongehoorzame kinderen die dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Maar u gaf uw zoon evenwel. Vader, wat bent u goed, halleluja. U bent alle aanbidding en lofprijs en dankzegging waard tot in alle eeuwigheid. En dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor uw woord. En ja, voor alle luisteraars die hier vandaag zijn, Vader, dat ze gezegend mogen worden. De mensen die terugluisteren later, dat ze gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden. In de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. All right. De titel van deze les is Onze positie bij God. En ik heb deze titel gegeven omdat het over deze les gaat over onze positie bij God. Daarom sowieso. Maar het is gewoon echt belangrijk dat wij onze positie kennen. Het is belangrijk dat we weten in welke positie wij nu geplaatst zijn. Nu wij in het Rijk van het Licht geplaatst zijn. Nu wij in het Koninkrijk geplaatst zijn. Nu we in het Koninkrijk van de Zoon geplaatst zijn. Het is zo belangrijk dat we weten wat onze positie is bij de Vader. Er zijn heel veel mensen die wel een kind van God zijn. Hè, die wel Jezus hebben aangenomen, Heer of los en al die andere dingen meer. Weet je, die gewoon weten wie ze zijn. Tenminste, die wel een kind van God zijn, maar die niet weten wie ze zijn. Die niet echt een goed beeld hebben of een goed besef hebben van wat het nou precies inhoudt om een kind van God te zijn. En wat onze positie hierdoor nu is geworden bij God. Heel veel gelovigen die ik ken, weten dat niet. En dat is jammer, dat is betreurenswaardig. Weet je? En ik geloof dat als wij onze positie gaan begrijpen, hè, als het tot ons door begint te dringen, we beginnen dat te pakken, zeg maar, dan dat onze houding dan ook gaat veranderen. Ik geloof dat wij hem dan op een andere manier zullen gaan benaderen. Dat we God op een nieuwe, frisse manier zullen gaan benaderen. Kijk, voordat wij Christus aannamen als onze Heer en Verlosser, voordat wij hem aannamen als onze koning en majesteit, waren wij slaven van de God van deze wereld. We waren slaven van de zonde. We waren in de duisternis. We waren verblind. Johannes 3 vers 3 zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kunt u het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet zien omdat je in de duisternis wandelt. Zo simpel is het. En we daalden rond als schapen, weet je, op deze aarde. Als verdwaalde schapen. We gingen allemaal rond als verdwaalde schapen. Ieder naar zijn eigen weg. Staat er in Jesaja. Weet je, dus we waren druk met van alles. Maar we hadden niet echt een idee welke richting we op gingen. Het was als het ware in de zinloosheid van ons denken. En we zaten in deze Babylonische wereld, zaten wij helemaal verankerd. He, dus we waren gebonden in de maatschappij, in de wereld waarin wij werden geboren. Daarin werden wij ook gebonden. zeg maar. En we wisten gewoon niet waar we naartoe onderweg waren. We lopen wel, we gaan wel, we zijn wel bezig, we bouwen. En we proberen vooruit te komen. En we zeggen, we moeten vooruit komen. Maar waar zijn we onderweg naartoe? Niemand weet het. Nou, de Bijbel leert ons waar je onderweg naartoe bent als je Jezus niet hebt. En dat is naar de hel. Weet je? En waar je onderweg naartoe bent als je Jezus wel hebt. En dat is naar de hemel. Halleluja. Dat is gewoon een rauw feit. Het is harde waarheid. Het is een rauw feit, zeg maar. Het is niet wat God wil. Want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Halleluja. Weet je, maar er zijn heel veel mensen die gewoon de brede weg nemen en de wijde poort nemen. Maar de weg naar het leven is nauw, is smal en de poort is nauw. Weet je, en er zijn weinig die hem vinden. Dus maar, wij dwaalden allemaal in de zinloosheid van ons denken. We waren allemaal verloren, we waren allemaal zonder God en zonder hoop in deze wereld. We waren allemaal ver af, weet je. En we waren eigenlijk een soort van hopeloos verloren. Maar toen namen we Jezus aan als Heer en Verlosser. En toen kwam er dus een verandering van identiteit. Er veranderde iets in jouw identiteit. Jouw identiteit was eerst een zondaar. Jouw identiteit was kind van de duivel. Sorry dat ik het zo zeg, maar het staat in de Bijbel. Waren kinderen van de ongehoorzaamheid, van de God van deze wereld. Weet je, dus dat is wat de Bijbel zegt. Dus word niet boos op mij, het staat gewoon in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn mensen die zingen en ik ben een kind van de duivel. Dus die weten donders goed dat ze een kind van de duivel zijn. Anders zingen ze het niet. Amen. Maar het is belangrijk dat je dat weet. Dat onze identiteit was in wat we hadden. Onze identiteit lag in deze wereld. Zeg maar. En toen we Jezus aannemen, kwam er een verandering in onze identiteit. Hè? In Johannes 3, vers 16, daar staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus was de enige geboren zoon van God. Hij had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet één van zijn zonen of dochters, maar zijn enige geboren zoon. Wij waren geen kinderen van God. Wij werden niet geboren als zonen en dochters van de levende God. Wij werden geboren uit bloed, vlees en wil van een man. Wij werden niet geboren uit God. Johannes 1 vers 12, ik heb de tekst al eerder aangehaald. Maar er staat van, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet geboren zijn uit bloed, vlees of de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Weet je, dus wij werden geboren in de duisternis. Wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. En we hadden alleen maar onze eigen natuurlijke, biologische ouders. Hebreeën 12 vers 9 zegt, en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Dus we waren geen kinderen van God. Dus om te zeggen van, nou weet je, we zijn allemaal kinderen van God, dat is niet waar. Door te zeggen van, weet je, weet je, het maakt niet uit wat je doet, weet je, we zijn allemaal kinderen van God. Nee, dat is niet waar. Je liegt. Dat is niet waar. De Bijbel zegt niet dat wij allemaal kinderen van God zijn. De Bijbel zegt dat wij geboren zijn de bloedvlees en de wil van de man. En als we in Jezus geloven, in zijn naam geloven, dat we dan de macht hebben gekregen om kinderen van God te worden. Met andere woorden, als je het niet doet, ben je dat nog niet. Dan staat ook van u die vanwege uw zonde en die overtredingen dood was. Wij waren dood vanwege onze zonden en overtredingen. Efeze 2 vers 1. En wij waren verloren en we waren in de duisternis. Daarom kon het koninkrijk van God niet zien. Als u niet opnieuw geboren wordt uit geest en uit water, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus spreekt overigens niet over de doop en onderdompeling, dat water. Maar als jij gezaaid wordt in de buik van je moeder, dan word je in de buik, begin je zeg maar te ontwikkelen als het ware. Hè, begint het zaadje te ontkiemen en begint zich vorm te krijgen. En dat gebeurt allemaal in water. En als jij dan vervolgens breekt het water, de vliezen breken en het water komt eruit. En dan vervolgens kom jij er ook uit, want dan is het tijd om op deze aarde te komen. Dus dat is het water waarover gesproken wordt. En niet over het water door onderdompeling, wat heel veel mensen denken. En zo zijn er wel meer teksten die ze gebruiken voor dopen, die niet echt met dopen te maken hebben in onderdompeling en water, maar die te maken hebben met dopen in de dood van Christus. Want er zijn drie dopen, we hebben het natuurlijk al over gehad. Het is de Heilige Geest die ons doopt in de dood van Christus. En dan is er vervolgens de discipel die ons doopt in water. En dan vervolgens is het Jezus die ons weer doopt in de Heilige Geest. En er zijn die drie dopen die genoemd worden in verschillende facetten, waarvan wij denken dat het vaak over de waterdoop gaat. Maar dat is niet zo. Maar oké, dat is een andere les weer. Maar in ieder geval gaat het erom dat wij werden geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Wij werden geboren uit een natuurlijk zaad. Tenminste uit een zaad wat door natuurlijke mensen gezaaid werd en op een natuurlijke manier geoogst werd. Zoals het hele voortplantingsproces in gang is gesteld met wat je zaait is wat je oogst. Gelaten 6 en 7, wat de mens zaait zal hij ook oogsten. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. Hij heeft het nooit zo bedoeld. Nog voor de grondlegging van de wereld, weet je, kende hij ons al. Weet je, voordat hij ons vormde in onze moeders schoot, heeft hij ons al gekend. Kende hij onze banaan. Weet je, wij zijn geborduurd in de laagste plaats van de aarde. Weet je, en dat is Psalm 139 trouwens. Prachtig mooie psalm om die een keer te lezen. Maar weet je, God heeft een bestemming op ons. Op ons leven. Hij heeft een doel met ons leven. Alleen we hebben altijd een keuze. Dus omdat God het nooit zo bedoeld heeft, moest hij iets doen. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij zond zijn zoon. Daarom kwam Jezus. Hij zegt in Matteüs 18 vers 11. De zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dus er is iets verloren gegaan toen wij in deze wereld geboren werden. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden. Laten we dat zeggen. Er is iets verloren gegaan toen Adam en Eva zondigden tegen de Heer. Wat er verloren is gegaan is die relatie, die gemeenschap, die intimiteit met God. Dat is wat er verloren is gegaan. Mens kan niet meer tot God naderen, want mens heeft zonde natuur. En God is heilig. God kan geen gemeenschap hebben met zonde. Daarom kon God niet in de mens zijn. Er kon nog wel bij de mens zijn. Wolk, een vuurkolom. Weet je, hij kon nog wel af en toe zeg maar de geest op hen en dan moest hij weer weg. Maar hij kon niet in de mens zijn. Dus de relatie, de gemeenschap, de intimiteit, die was verloren gegaan. En Jezus is gekomen om te redden dat wat verloren is gegaan. Het is die relatie en die intimiteit met God die verloren is gegaan. Dus niet wie er verloren is gegaan, maar wat er verloren is gegaan. Wat er verloren is gegaan door de zondeval is onze positie bij de Vader. Dat is wat er verloren is gegaan bij de zondeval. Dus die relatie, die intimiteit, die was voetzie. En Jezus die kwam om dat te herstellen. In Efeze 1 vers 10 staat om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Dus op het moment dat de volheid van de tijd gekomen was, en Jezus zei van de tijd is vervuld, wees het koninkrijk de hemel is nabijgekomen, dus de volheid der tijden is gekomen toen Jezus kwam. Het was het moment dat Jezus moest komen in de volheid van de tijden, het werd bepaald en boom, Jezus werd geboren. Zeg maar, en in de bedeling van die voorwaard van die tijden wordt in Christus alles weer bijeengebracht, zowel wat in de hemel is als op de aarde is. Galaten 4 vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Prachtig mooi, we zijn gewoon vrijgekocht van de wet. Vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Kijk, de aanneming tot kinderen is ook weer zoiets heel bijzonders waar we dieper op in zouden kunnen gaan. Want de aanneming tot kinderen, dat wil zeggen dat... kijk, als mijn vader en mijn vader die heeft zo vaak tegen mij gezegd, Johan, je bent gewoon een ongelukkige jongen. Jij bent helemaal niet gepland. Ik wou je eens op de kachel gooien, maar het is niet doorgegaan. Weet je? Dat soort dingen kreeg ik af en toe van mijn vader te horen. En soms zei het natuurlijk grappig, maar ja, je blijft wel hangen. Het blijft wel hangen dat je een ongelukje bent. Halleluja. Maar voor God ben ik geen ongelukje, want hij heeft mij voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Nog voordat hij de hemel en de aarde schiep, had hij al zijn oog op mij. Halleluja. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor mij. Amen. Dus, maar dat is belangrijk. Maar anyway, zo was het in ieder geval. Dus mijn vader en moeder, stel dat ik een ongelukje geweest zou zijn. Dan nog, weet je, het kan zo zijn. Zij hebben jou niet bewust uitgekozen. Sommige mensen kiezen ervoor om zwanger te worden. Maar het is nog steeds een zegen van de Heer als je zwanger wordt. Maar die kiezen ervoor om zwanger te worden. En dan is het nog maar afwachten wat het wordt. Een jongetje of een meisje. Dus niet echt specifiek uitgekozen. Misschien is het verlangen er wel geweest. Maar niet specifiek uitgekozen, zeg maar. Maar God heeft ons specifiek uitgekozen. Hij heeft gezegd, ik wil hem en ik wil haar. Ik wil ze allemaal, het maakt me niet uit wat het kost. Linksom, rechtsom, ik wil ze allemaal. Ik wil hem, ik wil haar, ik wil ze allemaal. Het maakt me niet uit wat het kost. Weet je, en hij heeft jou bewust uitgekozen. Hij heeft jou aangenomen als zijn kind. Dat wil zeggen dat hij doelbewust jou heeft gekozen. Hij heeft niet gezegd van, nou die bevalt me niet, die bevalt me. Nee, jou wil ik. En jou wil ik. En jou wil ik. Ik wil ze allemaal, want God wil niet dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komt. Hij wil dat allemaal wij kinderen worden van de levende God. Dat wij allemaal de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij allemaal in de volheid van de tijden, in Christus Jezus. Dat is de wil van de Vader. Dit is de wil van de Vader. Dit is het werk van God dat u kunt doen. Dat u gelooft in de Zoon die hij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader. Weet je? En dat is gewoon powerful, man. Wij zijn gewoon voorbestemd en uitverkoren. En wij zijn gekozen door God. Bewust gekozen. En hij zond zijn zoon uit, zodat wij weer in God konden zijn en hij weer in ons kon zijn. Zodat we weer één kunnen zijn met onze schepper. Hij heeft ons voorbestemd en uitverkoren nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kinderen. Efeze 1, 4 tot en met 5. Dus voordat hij de hemel en de aarde schiep, voordat hij de bloemetjes en de bijtjes schiep, voordat hij de vis in de zee schiep, voordat hij de vogels in de lucht schiep, voordat hij een of ander ding schiep dat geschapen is, heeft hij jou en mij uitverkoren om aangenomen te worden als zijn kinderen. Voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kinderen. Bewust uitgekozen, doelbewust uitgekozen. Weet je, en dat was altijd zijn plan. Zijn doel is dat wij hem als vader dicht bij ons zouden hebben en niet als een God die ver weg is, maar als een vader dichtbij. God wil intimiteit en diepe verbondenheid met zijn kinderen. Hij wil diepe verbondenheid met jou. Hij wil diepe verbondenheid met mij. Weet je, 2 Korinthe 6 vers 18, daar staat zoiets heel intiems. God zegt, ik zal u tot een vader zijn. En u zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heere de Almachtige. God, de schepper van hemel en aarde, de almachtige grote ik ben, de hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar, zegt, ik zal u tot een vader zijn. Wow. Dit is gewoon powerful, man. Ik word daar super happy van. Denk van, ja, God is mijn vader. I am a child of God. Weet je, I am no longer a slave of fear. I am a child of God. Ik ben een kind van God. En dat mag je proclameren, dat mag je trotsen, mag je op je t-shirt plakken. Niet, ik ben een kind van de duivel. Laat een ander daar lekker mee rond gaan lopen. Laat hij er trots op wezen. Weet je, nee, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben een kind van de levende God. Ik ben een kind van de grote ik ben. Ik ben een kind van de El Shaddai. Niet van de El Pobrecito. Van de El Chipo. Nee, van de El Shaddai. De God die meer dan genoeg is mijn vader. Halleluja. Weet je, dus dat is zijn wil. Dat is zijn diepste verlangen. Dat wij zijn kinderen zouden worden en hij onze papa. En dat wij alleen hem vader zouden noemen. Wist je dat? God wil dat we alleen maar hem vader noemen. In Matteüs 23 vers 9 staat dat u niemand op de aarde uw vader mag noemen. Want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Het staat gewoon in de Bijbel. U mag niemand op aarde uw vader noemen. Want één is uw vader, namelijk hij die in de hemel is. Man, dat is powerful, weet je. Dat spreekt van een enorm groot verlangen en een enorme diepe liefde. Een onvoorwaardelijke AKP niet te bevatten grote liefde. Weet je, de schepper van hemel en aarde, de Alfa en Omega, het begin en het einde. De grote ik ben wil onze enige vader zijn. Hij wil onze enige vader zijn. En nu in Christus is dat zo. Besef je dat wel? In Christus is God nu jouw papa. Hij is jouw vader. En dus, mensen dan zeggen van, of ik weet het veel, vroeger op school misschien kinderen zouden zeggen van, weet je, ja, mijn papa is brandweerman. Ja, mijn papa is politieagent. Wat ik overigens niet trots op zou zijn. grapje. Dat is een oud grapje, oké. Maar overigens, ik ben uitgenodigd om op een politie-samenkomst van de christelijke politieagenten mijn verhaal te doen. Hoe geweldig is dat? Dat is toch fantastisch? En ook mijn broeders. Amen, halleluja. We staan aan dezelfde kant nu, in Jezus' naam. Maar dat je kunt pochen, weet je, van mijn vader is een popster. Ja, die van mij is een president. Hey, sst. Mijn vader is God. Mijn vader is de almachtige grote ik ben. De schepper van hemel en aarde. Hij is mijn vader. Ik weet niet, weet je. Soms vroeger, ik heb bij de films gekeken van Marvel. En dan zie je dus inderdaad een of andere machtige god of zo, zeg maar. En die dan kinderen heeft en die hebben dan een naam. Ik weet even niet wat voor naam, maar die hebben dan een naam en zo. En die hebben dan allemaal gaven en talenten. En die hebben allemaal machten en krachten gekregen en zo. En je ziet eigenlijk gewoon, ze zijn bijna onverslaanbaar. Want ja, zo en zo hebben ze al die machten gekregen. Nou, die hebben wij ook gekregen, halleluja. Maar wij hebben echte machten gekregen. We zijn geen fantasie, maar wij zijn waarheid en realiteit. En daarnaast is het nog een keer zo dat wij God, de schepper van hemel en aarde, achter ons hebben staan. He got your back. Weet je, dat is toch gewoon geweldig dat God jouw back heeft. Kijk, vroeger, als ik vervelend was geweest in de straat en ik kreeg van iemand een draai om oren, ging ik mijn vader halen. Weet je, ik was een klein rotjongetje en ik kon met mensen wel bloed onder de nagels vandaan halen. Maar ik heb ook wel eens onverdiend gewoon dat ik om het donder kreeg van een volwassen vent of zo. En dan ging ik mijn vader halen, weet je. En mijn vader ging naartoe en die nam het gelijk voor me op. En die zei van, ga je mijn kind slaan? Hier, zal ik jou even een paar tikken geven. Nou, oké, nu is het linkerwang toe, keren en dat soort dingen. Ik weet het allemaal, lieve mensen. Ik heb het over voor Christus, amen. Maar eventjes terzijde, God is mijn vader, weet je. En als iemand aan zijn kinderen komt, kan die lachen. Come on now. Ik zeg, als iemand aan Gods kinderen komt, kan die lachen, weet je. En de rechtvaardige, weet je, die zal niet wankelen. Weet je, de goddelozen zullen vergaan als kaf, weet je, in de wind. Maar de rechtvaardige zal blijven staan. Weet je, I have never seen the righteous forsaken. Weet je, als God voor je is, wie kan dan tegen jou zijn? Als hij voor jou is, zal hij de zee voor je splijten. Als die voor je is, dan zal hij de bergen voor je opwerpen en in de zee knallen. Als hij voor je is, zal hij vurige strijdwagens voor je uit de hemel laten neerdalen. Als hij voor jou is, en hij is voor jou. God is voor mij en hij is voor jou. Halleluja. Dus, weet je, gewoon omdat je het even weet, God is jouw vader en hij is voor jou. Hij is onze vader geworden en zodoende zijn wij nu dus zijn kinderen geworden. Wij zijn zonen en dochters van God. En dit is gewoon powerful. Daarom hamer ik er even over door dat je dit gewoon te pakken gaat krijgen. Wij hebben nu door de dood en de opstanding van koning Jezus hebben we deel gekregen aan de goddelijke natuur. Goddelijke natuur. Jij en ik hebben de goddelijke natuur. Come on man, wie kan dat zeggen? Hey, ik weet niet, maar ik heb een goddelijke natuur, dude. Het is toch kicken? Ik vind dat echt geweldig, jongen. En het staat gewoon in de Bijbel, dus het is niet een of andere verzinsel of hersenspins of van mij of zo. 2 Petrus 1 vers 4 zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en de kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Het staat gewoon in de Bijbel. 1 Petrus 1 vers 23 zegt, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit een onvergankelijk zaad door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Wij zijn nu uit een onvergankelijk zaad geboren. Wij zijn nu uit God geboren. Onvergankelijk. Jij en ik zijn onvergankelijk geworden. Hey, come on man. Dit is powerful, jongen. Dit is gewoon, de Bijbel is gewoon powerful, weet je. De Heilige Geest is powerful. We hebben gewoon een powervolle God, halleluja. We zijn uit een onvergankelijk zaad geboren en we hebben deel gekregen aan zijn goddelijke natuur. Come on, man. Ik word hier echt mega enthousiast van. Weet je, je bent niet zomaar een mens geboren uit bloed, vlees en de wil van een man. Nee, jij bent nu uit God geboren en jij hebt nu zijn natuur gekregen. Jij hebt nu een goddelijke natuur. En straks krijg je ook nog een keer een verheerlijk lichaam. Come on. Verheerlijk lichaam, goddelijke natuur. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Weet je, je hebt alles ontvangen in Christus Jezus, man. Jouw positie is gewoon geheel veranderd. Je bent nog wel in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Jij bent nu een hemelburger geworden. Jij was een slaaf van de Satan, maar nu ben je een zoon of een dochter van God. Je was een slaaf, maar je bent nu een zoon. De koning van de aarde en de koning van het heelal is onze vader. En jij bent nu een koningskind geworden in het koninkrijk van God. Wij zijn nu zijn erfgenamen geworden. Daar ga ik nog wel een keer een andere les over hebben. Maar moet je kijken. Jezus, hij heeft ons gekocht. U bent geslacht en heeft ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u heeft ons als koningen en priesters gemaakt voor God. En wij zullen als koningen regeren over deze aarde. Wow man, wij zijn koningskinderen man. We've got royal blood flowing through our veins in the name of Jesus. Halleluja. I've got blue blood, man. En ik lijk niet op een smurf. Ik lijk op het kind. Ik lijk op een kind van de Allerhoogste. Halleluja, want dat is wat ik ben. Amen. Galaten 4 vers 6 zegt nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgestort. Die roept, Abba Vader. Dus nu bent u geen slaven meer, maar zonen. Dus wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. En omdat we de geest van zoonschap ontvangen hebben, kunnen wij nu roepen, Abba Vader. Kunnen wij nu roepen, Vader God. Almachtige God, mijn Vader. Weet je, omdat we de geest van zoonschap hebben ontvangen. Want die is in ons hart uitgestort. Onze positie is compleet veranderd. Compleet veranderd. Het gaat nooit meer om wat we doen. Maar het gaat voor altijd om wie we zijn. Voor om wie we zijn. Wie van jullie heeft kinderen hier zo? Weet je, mensen die zitten te luisteren. Je hoeft je hand in de lucht te steken, want dat zie ik toch niet. Maar als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Hoe zou jij het vinden als jouw kinderen, wanneer ze iets van je willen, je naderen met een nederige en smekerige houding? Papa, hey papa, pap. Hey pap, pap, papa, papa, ik hou van u. Papa, papa, als u het wilt, papa, papa. Pap, hey papa, papa, dan misschien papa, papa, ik smeek het papa, ik wil u niet lastigvallen, maar papa, papa, zou ik dan alsjeblieft, oh papa, papa, papa, alsjeblieft, papa, papa, papa. Je zou zeggen, hey, doe eens even lekker normaal, joh gozer. Of meid. Wat is er mis met je? Vraag het gewoon. Zeg het gewoon. Weet je, en op deze manier naderen heel veel mensen naderen tot God. Heel veel. We smeken, we bidden, we pleiten op een manier waar je maag van omdraait om maar iets van hem gedaan te krijgen. Oh God, alsjeblieft, God, als het in uw volmaakte wil is, God, ik smeek het u, God. Oh God, alsjeblieft, oh God. Hey, in Brazilië ook zeggen ze, Señor, ten misericordia. Weet je, dat betekent, heb genade met mij. Heb genade, man. Hij heeft je al lang genade gegeven. Dan komt echt de spirit of slap over me heen gewoon om tegen die mensen te zeggen, doe even normaal, man. Weet je, ga er staan in je autoriteit. Ga er staan in je identiteit, man. Weet wie je bent. Ken je positie bij God. Je bent een zoon van de Allerhoogste. Je hoeft niet te smeken en te schreeuwen en te dwingen en te doen. En zijn arm om te draaien. Weet ik veel, eeuwenlang te bidden en te vasten. En als het niet in je eentje lukt, nog 1000 mensen erbij te vragen om zo te proberen God te manipuleren. Je bent zijn zoon, man. Je bent zijn zoon. Je kan gewoon zo bij de troon van de genade komen. Je hoeft niet zo te bidden. Oh God, God in de hemel, ik weet dat u druk heeft. En ik kom in alle ontzag, kom ik voor uw grote aangezicht om te smeken. Om uw grote genade en barmhartigheid. Als het in uw onfeilbare weer ligt, wil ligt. Oh God, ik smeek het u. Nee, dat komt bij mij niet over als een intieme relatie met de vader. Dat komt er voor mij over als een God die heel ver weg is en die boos is en die misschien wel of misschien niet jou wil zegenen. Weet je, als iemand, weet je, zijn identiteit kent in God, komt op een hele andere manier tot de vader. Weet je, toen ik net uit de bijs kwam, hè, toen kwam ik in een gemeente terecht en daar leerde ik ook bidden op een bepaalde manier. En dus ik ben heel extreem. Als ik ergens wil gaan, dan ga ik er helemaal voor. Dus ik pakte dat over en weet je, en ik had gewoon zin. Ik blijf net zo lang bidden totdat ik mijn zin krijg. Net, want ik dacht dat dat zo moest. Ik had dat geleerd. Je moet doorzetten. Je moet aanhouden. Je moet vastbijten. En weet ik wat allemaal. Dus ik zat soms urenlang op mijn knieën te schreeuwen en door te drukken. En ik dacht, als ik maar hard genoeg schreeuw en smeek en bid en doordruk, dan komt mijn gebed erdoor en dan zal hij me uiteindelijk horen. Weet je, hij moet eerst door mijn plafond en dan moet hij door de hemel. En dan moet hij langs die engelen, dan moet hij langs de demonen, dan moet hij langs iedereen voordat het bij God terechtkomt. Weet je, en dan zal hij me misschien horen. Nou weet je, het is goed om te volharden in gebed. Maar niet smeken. Omdat als je dan lang genoeg smeekt, dat hij je dan zal horen of zo. We gaan het ook nog wel over dat soort dingen allemaal hebben. Maar waar het om gaat is, hij is jouw vader. Hij is jouw papa. Dus jij kunt gewoon bij hem komen. Zeggen, vader, dank je wel, Heer. Halleluja. Weet je, hij is geen God die ver weg is. Hij is een God die dichtbij is. Hij is in jou. Weet je, Johannes 14 vers 23 zegt, en ik en mijn vader zullen intrek in hem nemen. Weet je, jij of God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest in de vorm van de Heilige Geest hebben intrek in jou genomen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. In Johannes 14 vers 17 staat dat de Geest bij je zal zijn en in u zal zijn. En in Lucas 17 vers 21 staat dat het Koninkrijk van God binnen in u zal zijn. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus God is in mij. Hij is niet ver weg. Hoog in de hemel. Ja, hij woont in de hemel, maar hij is ook in mij. Zijn aanwezigheid is ook in mij. Ik heb een direct lijntje met God. Nee, ik hoef niet in, I'm not gonna be on hold. Ik hoef niet in de wacht te staan. Ik hoef niet af te wachten tot, weet je, u bent er zoveel wachtende, we hebben nog zoveel wachtende voor u. Wilt u muziekje horen tijdens het wachten? Of weet je, nee. Ik heb gewoon meteen, hier, aan een minuut, opnieuw op dit moment. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel, papa. Ik kom bij u omdat ik uw kind ben. En dank u wel dat ik bij u op de troon van de genade bij u op schoot mag springen, vader. Dat ik gewoon in de voorhof mag binnenrennen. Halleluja. Ik loof en prijs uw naam. Ik ben nu op dit moment gewoon met God aan het communiceren en hij hoort mij. Hij is daar gelijk, 100%. Hij is niet, zit niet op on hold of zo, weet je, zeg maar. Dat hij bezet, dat je de hele tijd bezet wordt of zo. Nee, hij is niet alleen de almachtige God, ver weg. Hij is ook jouw vader en jij kunt hem naderen als een zoon. En hij is hier nu meteen, op dit moment. Hij is Jehovah Shammah, de God die hier is, nu. Hij is de God van nu. Hij is de God van nu. Halleluja. Weet je, dus dat is erg belangrijk. En we hebben natuurlijk respect en ontzag voor hem. Hij is God, weet je. Dus we hebben awe voor hem. We hebben enorm veel respect voor God. Maar hij is ook onze papa. En dat maakt het gewoon heel erg persoonlijk. Jij bent zijn zoon of zijn dochter geworden. Jouw positie bij de vader, weet je, is dat je voorrecht hebt gekregen om zo de troonzaal binnen te rennen zonder aankondigingen. Je kan zo bij hem op schoot springen en zeggen hoeveel je van hem houdt. Zo, bam, zonder problemen. Kijken naar de Esther en de koning is een mooi voorbeeld. Weet je, je kan gewoon komen. Maar jouw positie bij God de Vader is zodanig dat jij nu vrij toegang hebt tot het heilige de heilige door wat Jezus voor jou tot stand heeft gebracht. Wij kunnen hem nu vrijmoedig naderen. We hoeven hem niet te naderen in schuld, schaamte en veroordeling. Wij zijn rechtvaardig voor God. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons het zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Wij zijn zijn kinderen geworden. Hè? Galaten 3 vers 26 zegt, u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij zijn zijn erfgenamen geworden, Galaten 4 vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Wij hebben voorspraak bij de Vader gekregen. 1 Johannes 2 vers 1 zegt, en als iemand gezondigd heeft, wij hebben voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hierdoor mogen we altijd vrijmoedig tot hem naderen. Hebreeën 4 vers 15 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat is onze nieuwe positie bij de Vader. En ik zeg je, dat is geweldig nieuws, halleluja. Dat is geweldig nieuws. Dus ken jouw positie en ga niet proberen om helemaal religieus tot hem te naderen. Maar wees gewoon jezelf en kom maar zijn zoon of zijn dochter, want dat is wie jij bent. Halleluja. Jij bent een zoon van de Allerhoogste. Jouw positie is kind van God. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en ik heb deel aan de goddelijke natuur. En ik ben heilig, puur en smetteloos en ik ben rechtvaardig voor het aangezicht van mijn papa. En ik mag vrijmoedig tot de troon van de genade komen zonder schaamte, zonder schuld, zonder veroordeling. Omdat ik rechtvaardig ben voor mijn God. Ik ben onschuldig. Ik ben die Kaio en hij is mijn papa. Halleluja. Hij is mijn papa. Mijn tijd zit er weer op voor deze uitzending. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik had nog lekker door kunnen gaan, maar de volgende keer weer. Hey, tot dan en heel veel zegen. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started on Wednesday. This is very brief, just a brief summary of this teaching on the effects of praise. And our phone center is closed today. It's because of the holiday. Typically we're open 24/7, and I think there's only 2 or 3 days, maybe 4 days a year that we close, but we're giving our employees the day off because of Thanksgiving. So you won't be able to call in, but you can go to our website, and I'd really like you to get this book on the effects of praise. You won't be able to call, but you can go to our website. I have this in English and in Spanish, and then we also have CDs and DVDs. And so I started talking about this on Wednesday, and what I talked about on Wednesday is how praise and thanksgiving affects you, and that was Wednesday's broadcast. On Thanksgiving Day, I talked about how that praise and thanksgiving affects the devil. It just drives him crazy. He can't stand it because that's what he always wanted. He wanted the praise that went to God. He tried to get it for himself. And every time you praise God, it's just a reminder to him that he is a big time loser. And I tell you, it drives the devil mad. He flees from before praise. Today, what I want to talk about is something that very, very, very few people understand this. But this is actually the greatest asset or benefit of praise. And this is how praise and thanksgiving touches God. And I tell you, most people don't understand this. There are some people that use praise and thanksgiving because they know that it changes their focus and it takes their attention off of the negative and puts it on the positive and it keeps them positive. And so they've learned that. There's some other people that have learned that praise is and thanksgiving is strength to still the enemy and the avenger. That's what I talked about yesterday. And so they will use praise like a weapon. And they know that it drives the devil away. And I guarantee you, it releases power. And so all of that's good. But I think that the greatest benefit is how praise and thanksgiving affects God. And most people hadn't thought about this. Let me just start over here in Acts chapter 13 in verse 2. It's talking about Paul and Silas and a bunch of other people together. And it says in verse 2, it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I've called them. And so there's another main point that's being made here, but I just want to highlight this as they ministered to the Lord. How do you minister to the Lord? Right before I explain that, let me turn over here to Matthew chapter 8. And it says that in verse 14, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. How do you think she ministered unto Jesus? She didn't sit him down. You know, when we use the word minister, it's usually talking about like a preacher ministering to people. You're sharing the word. You're telling people truths about God or something like that. Peter's mother-in-law did not sit Jesus in a chair and preach to him and minister to him. You know what this probably meant? She washed his feet, which was a custom of the day. They wore sandals and their feet got dusty. Or she fixed him food or just helped them in that way. She ministered unto them like that. Over in the 13th chapter of Acts, when they ministered unto the Lord, this wasn't them preaching to the Lord or telling him to repent or to do something like that. You know what they were doing? They were worshiping God. So here's my point. When you are giving praise and thanksgiving to the Lord, it ministers to God. And most people have never thought about this. They think, what can I ever minister? How could I ever do anything that could minister to God? I mean, God is awesome. He's complete. He doesn't need me. He doesn't need anything that I've got. Let me turn over to this verse in Revelation chapter 4. This is John describing what's going on in heaven. And it says, in verse 8, and the four beasts had each of them six wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. So this is describing what's going on in heaven right now at this exact moment, wherever you are in heaven. The 24 elders are worshiping God. The living creatures are worshiping God, and they're just constantly falling down and worshiping God. Heaven is going to be full of praise and worship. And here's what they say in verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. You know, this is really significant, the way that this is stated. It says, for thy pleasure they are and were created. This means that the original purpose of everything, every person, every animal, everything that God created is for his pleasure. And that not only was the original purpose, but they are and were created. So did you know when man sinned, a lot of things changed? We wouldn't even have the church today if it wasn't for sin. The church, ecclesia, means called out. There wouldn't be a called out group if people had never sinned. Everybody would be in relationship with God. Governments, money, on and on you could go. Everything has changed since the fall of Adam. But one thing that has never changed is that God's original purpose for creation, and still his purpose for creation, is for his pleasure. And it says in Psalms chapter 35, verse 27, Let God be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant. God is pleased when we prosper. God is not pleased when we aren't prospering. And did you know that when we just begin to say thank you, and we say thank you to God, did you know he gets pleasure out of that? It ministers unto him. It says in Psalms chapter 22 that God inhabits the praises of his people. Over in, I think it's Zephaniah, it says that he will joy over us. He will rejoice over us. And did you know that in the Hebrew, those words means to dance and twirl violently? One time when we were first getting started in Sigaville, Texas, we would just worship God for an hour or two a night. And Jamie literally saw angels dancing over us and twirling, and God gave her that verse and said that this is what the scriptures talk about. Did you know when you begin to praise God, God inhabits the praises of his people, that he dances, he twirls, he rejoices over us. Angels are rejoicing. You know, in our auditorium, in our Bible college, we have these huge rafters that are 90,000 pounds each. They're wooden rafters. And literally, when we first came in there, I had a couple of people, independent of each other, come and say that they saw angels in those rafters just dancing and praising God. I didn't personally see it, but multiple people have seen that. When you praise God, here's my point. God inhabits the praises of his people. God loves us so much that when you praise God, when you use faith to go beyond what you're seeing and feeling, and you aren't going to focus on your problem, but you're going to focus on God and the answer. And when you start praising God, that blesses God. It blesses him. You know, there's multiple scriptures, like Psalms chapter 34, verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, bless the Lord with me, and let us exalt his name together. There's just so many scriptures that talk about blessing the Lord. Did you know when you are giving thanks and praise, it blesses God? He is pleased with that. God inhabits the praises of his people. And I'm telling you, if you understand this, that in this sense, God has a need. It's not like he's going to fall off his throne if we don't praise him. But he really does love us so much that He wants to just hear us say thank you. You know, every person who's a parent has gone through this where you do all of these things for your kids and they just take the things that you give them and they take them, they enjoy them, and they go, but they never say thanks. And that's part of our training is that we have to teach them to be thankful. But on our own, people just take things and they don't thank God. And He gives us breath. He gives us health. He gives us every opportunity that we've got. And so very, very, very few people say thank you. I remember one time that I was in an airplane. I won't go into the whole thing. I got other things I want to say, but it was a really negative situation. People were griping and complaining. And a stewardess came by and I just said, I just want to thank you for putting up with all of these gripes and complaints. I said, you aren't the one who caused the problem. And yet here you are trying to deal with all this. And I said, thanks. Did you know when I got home, I got a letter, I think it was Delta Airlines, and they gave me like a 5,000 mile voucher for something just because I was nice to the stewardess. But it's a shame, but people aren't nice today and they just don't even say thank you. I say thank you to people all of the time. You know, it's one of the signs of the end time. There's 16 things listed in 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5, that in the last days people will do all of these things. And one of them is they are unthankful. And boy, this just characterizes our world today that people are not thankful. If you go around and just say thank you to people and treat people kindly, it'll stand out like a heel thumb. And you know, when it comes to God, He is so good. He makes His sun to rise on the just and on the unjust. He sends rain on us. He gives us all of these things. He gives you your breath. He gives you your health. He does all of these things. And yet people are just gripers and complainers. They're like the children of Israel that just griped and complained. God brought them out of Egypt, did all of these miraculous things. It was one of the greatest displays of God's power the world has ever seen. And 3 days after crossing the Red Sea, they were griping about that they didn't have any water. And then they griped that all they had was this angel's food, manna. It was miraculous. It came down every day or 6 days out of the week. It was totally miraculous. And yet they loathed this light bread and griped and complained about it. I tell you, people left to themselves, they're just going to gripe and gripe and gripe. They're going to find something to criticize. They're going to find something to be negative about. We need to be thankful to God. And when we thank God and just say, thank you, Father. Man, I remember I was out cutting wood just a week or so ago, and I was listening to praise music, and I bet you I said 100 times during that day, thank you for all the things that you've done. And one time I was just telling the Lord, I said, Lord, I love you. And the Lord spoke and He said, I know it. Boy, that really blessed me. To just the fact that I've expressed it and He knew it. It blesses God when you do this. You know, blessing God isn't saying, bless you, God. In church, people will say, bless the Lord, bless the Lord. That may or may not bless the Lord. Blessing the Lord is just saying that when you express thanks, when you operate in faith instead of griping and complaining, it blesses God. You know, at one time I took my kids out when they were like 5 and 7, and I allowed them to take one of the neighborhood kids, and we went and rode horses all day, and we played in the mud. We dammed up this creek and got filthy, dirty, and ate junk food and did all of the stuff that Jamie wouldn't have let them do. And we just had a great time. And anyway, after we got back home, we cleaned them up. We had our devotions. I prayed with them. And as I was leaving Peter's room, he's the one that was raised from the dead later. But as I was leaving his room, he said, Dad. And I said, yeah. And he said, you're a good dad. And you know what that did? That blessed me. He didn't go, bless you, Dad. He just said, thanks. That was his way of saying thanks. And man, it made me so happy. I wanted to get him out of bed and take him out and do all that over again just so I could hear him say, you're a good dad. And that's the way our Heavenly Father is. And brothers and sisters, He's been good to all of us. He's been good to this nation. This nation, it's a miracle that this nation even exists. We were a bunch of ragtag people that defeated the mightiest nation on the planet back in the 1700s to become a nation. And then we lived through the War of 1812, where the British burned the capital and they had to evacuate the capital, and it looked like we were going to lose again. But man, we stood through that. And then we've been through so many things. We've been through famines. We've been through things. We've been through the Civil War. We've been through so much. We're going through things right now. And yet we're still the best place, I believe, on the planet. I know that this program is seen all around the world. And there's people that may think I'm putting down other countries. I'm not. Man, there's a lot of great places around, but I believe that America is the best. We need to be praising God. We need to be thanking God. And when we just thank God that things are as good as they are, did you know it blesses God? You know, if you could understand what I'm saying, this will give you a purpose. We were created for His pleasure. Are you giving pleasure to the Lord? Hebrews chapter 11, verse 6 says, without faith, it's impossible to please Him. Faith is what pleases Him. When we operate in faith and go beyond just talking about what we need and what we want, and instead of using God like a supermarket to just go up and down the aisles and give me this and give me that, and when you just start thanking Him for what He's already done, boy, that blesses God. And just like when my son said, you're a good dad, boy, I wanted to bless him more just so that I could hear that. When you start blessing God, you will actually find out that the blessing of God will amplify in your life. He'll begin to bless you more and more and more. Now, that's not the reason that you do it, but it is what will happen. God is never going to let you outgive Him. If you give praise and thanksgiving to Him, I guarantee you He's going to treat you better than you treat Him. God's never going to be in debt to any person. And if you begin to praise Him and bless Him, He's going to bless you back. You know, there was a woman that I actually knew that she was a cocktail waitress in Las Vegas. And I mean, she was a rank unbeliever. And she got born again and she started going to church and she just was in love with the Lord. And they told her about the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. And she says, how do you get this? And they said, well, you just ask for it and then you begin to bless the Lord. So she went home and she didn't have hardly any religious background. So what she did, she got in her bathtub and filled it up with water because it was the baptism of the Holy Spirit. That's not what that's talking about, but that's the way she understood it. And she put candles all around her bathtub. And then she just sat there and began to go, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. And praise God for God's mercy. You know, that's not what that meant when you just start blessing the Lord and then you start speaking in tongues. But because of His mercy, she did receive the baptism of the Holy Spirit and did speak in tongues. But see, there's a lot of people that think that just saying the word, bless the Lord, or lighting candles or doing something will bless the Lord. No, it's a heart of gratitude. That's what blesses the Lord. He gets pleasure out of us. He created us for pleasure. He didn't create you just to have somebody to do His stuff and to work for Him. He created you because He loves you and He blesses you and He gives you health and He gives you life and He gives you prosperity and all of these things. And just every once in a while, it would be awesome for you to say thank you, to just say thanks for everything that you've done. You know, I was ministering on this probably 30 years ago on a radio program. I wasn't even on television yet. And there was a woman in the Huntsville prison in Texas, and she was in, I think, for murder. I'm pretty sure. Well, it had to be murder because I think she was on death row. And anyway, she wrote me a letter, and this is back before we had computers, back before you would generate things and stuff. She wrote on a piece of paper, and you could see where her tears had stained the ink, and it had run. And this woman was just praising God. And I forget all of the details, but anyway, she was in for murder or something like that. And she had talked about how she got born again after her crime and after she was put in prison, she got born again, but she just felt like her life was totally wasted. She had wasted her life. She had killed somebody else and hurt another family, her own kids and husband. She had destroyed their life. And now she was in solitary confinement And she couldn't even witness to anybody because she never saw a person. They kept her in total isolation. They just shoved her food to her through a hole in the door. And she was feeling like her life was just so wasted that she had been praying day after day, oh God, just let me die. Let me get out of here. Let me go on to heaven. And she heard me on the radio and she began to start saying, I've now got a purpose for my life. I was created for His pleasure. And even though I may not be able to lead anybody to the Lord, even though I'm a leech on society, I'm a drain on resources, and in the natural, there's nothing that looks good in my life. She says, here in this little 8x12 cell, I can praise God, and God can inhabit my praises. And this woman was praising God and talking about how she was free for the very first time in her life. She was in solitary confinement waiting on execution, and yet she was freer than she's ever been, freer than many of the people watching this program. I'm telling you, if you ever understand how praise and thanksgiving affects God and that He inhabits, He rejoices, He twirls over you, that He loves it, that it pleases Him when you just say thank you for the way things have been. Man, if you ever understand that, it'll change the whole focus of your life. To think that we can do something that ministers to God. What do we have that we could give to God? He doesn't need any of our assets. He doesn't need anything. Some people go out and do a work for God. And yes, God wants us to witness, and God wants us to help the needy, and God wants us to do a lot of things. But God wants you more than He wants anything that you can do for Him. And if you would just say thank you and say, Father, I love You. Thank You for what You've done for me. Thank You that things are as good as they are. They could be better, but man, they could be worse. Father, thank You. I think one of the things that's going to be amazing when we get to heaven is to see how God intervened in our life and how He kept us from being destroyed. I remember ministering to a woman one time, and the Lord just showed me that she had been sexually abused when she was a child. And so I turned my mic off so that nobody would hear what I was saying to her. But I told her these things, and there was no way I could know this. She knew it was the Lord. And I said, you've been bitter because of what happened to you. But I said, here's what the Lord says, that this person who sexually abused you tried to kill you, and yet God preserved your life. God kept you alive. And I said, you've been looking at the bad thing that happened, but you didn't realize how God has preserved you and how God has restored you. And she now is married and had kids of her own. And I said, God has been good. And this woman just broke, and I mean, began to start looking at things from a totally different perspective. Bad things happen to good people, but man, I guarantee you, God has been good, and we need to be praising God. That's what this little book is about. Our helpline is closed today, but you can still go to our website, awmi.net, and you can get this. And I promise you, you need to learn how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. Man, it blesses God. And I encourage you during this Thanksgiving weekend to just spend some time thanking God for all the great things that He's done. Man, that's awesome. This, our announcer will tell you how you can get this book, also CDs and DVDs, so please listen to the announcer. Go to our website and receive these materials today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Nou, dan zijn we bij valkuil nummer 10. Als het gaat om geest geleid worden, dat zijn overgeestelijke christenen. Ze zitten hier niet, maar in de rest van Nederland wel. Dus daarom spreek ik erover en daarom hebben we die camera waar Ali netjes achter zit. En dan zorg ik in ieder geval voor dat niemand zich hier aangesproken voelt. Nou, je ziet best wel vaak overgeestelijke christenen. Of christenen die alles overgeestelijke of alles vergeestelijke. En daarmee gezond verstand of zelfs erger nog Bijbelse principes buiten boord gooien onder de noemer van de geest. Nee, een van die Bijbelse principes is dus het staan onder leiderschap. Is dus in verbinding staan met elkaar. Is raadgeverschap. En je hebt sommige mensen die onder de noemer van de geest ervaart dit. De geest zegt dat. God zegt zus, ik ervaar dit. En onder die noemer maken ze eigenlijk allerlei brokken, schade emotioneel bij mensen om hen heen of dingen die ze doen. Omdat ze alles over geestelijke. Nou, zo'n voorbeeld hadden we ook in de Bijbel, namelijk de Corinthiërs. Als u leest over de Corinthen, dat waren nogal een stelletje charismaten bij elkaar. Dat waren echt, die hadden één groot geestfeest. He, Paulus zegt zelfs, het ontbreekt u aan geen één genadegave, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. In 1 Corinthe 14 lezen we dat Paulus een klein beetje hun samenkomsten omschrijft. En dan is iedereen in tongentaal aan het bidden tegelijk en niemand legt iets uit. Of er wordt allemaal maar random geprofeteerd en niks wordt gecontroleerd of bevestigd of getoetst. Dat was aan de hand in de Korinthe-gemeente. Dus het was een behoorlijke charismatische club, kunnen we wel stellen. Maar wat speelde er ondertussen bij die o zo geestelijke Korintiërs? Het is heel interessant dat Paulus zegt een aantal keer. Laten we eerst even kijken wat speelt daar. Even een paar dingen die Paulus uit zijn brief aanhaalt. We weten niet eens of dit alles is. Maar terwijl ze aan het profeteren, rollenbollen en tongentaal aan het bidden waren, was er afgunst, ruzie en partijvorming. Ze hadden ruzie, ik hoor bij die, ik hoor bij die, ik hoor bij die. En er was ruzie over. Er was enorme onreinheid en hoererij in de gemeente. Overspel en hoererij en onreinheid. Waar Paulus fel tegen in moet gaan. En zelfs het leiderschap moet dwingen om iemand uit de gemeente te zetten en over te leveren aan de Satan. Ondertussen zijn er rechtszaken onder broeders. Dus tussen het profeteren door werd er misschien ook de uitkomst van een rechtszaak geprofeteerd. Ik weet niet hoe dat precies ging, maar het ging niet helemaal lekker. Mensen namen aanstoot aan elkaar en een gedrag van elkaar. Er was sprake nog steeds van afgodendienst. Mensen die tot Christus waren gekomen, maar de afgodentempels bleven bezoeken. En die afgodenoffers, dat vlees bleven eten. En er waren allerlei misstanden bij het avondmaal. Waarbij op een gegeven moment een groep aankomt en de rest is al dronken en heeft alles op. Het ding is, ondertussen waren deze mensen hartstikke geestelijk. En waren ze aan het profeteren. Nou, dat leert ons al even een andere les. Hoe geestelijk iemand zich gedraagt, zegt niks over zijn gedrag. Zegt niks over wat er. Hè, soms denken we, nou, die profeteert de sterren van de hemel. Dus dat zal vast ook iemand zijn die al zijn relaties in zijn leven op orde heeft. Of zijn financiën, of zijn wat dan ook. Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Soms is het zelfs een dekmantel of een verstoppertje, iets waar mensen zich achter verstoppen om er niemand dichtbij te laten. En daarom zegt Paulus heel vaak tegen de Corinthiërs, weet u niet, u die geestelijk bent, weet u deze dingen niet. En ik heb hier weer mijn bomkastje, eens even kijken. Boom, kijk naar de volgende. Dit is gewoon even een zijbruggetje, maar het is wel interessant. Want Paulus zegt in de Korintiërbrief 10 keer zegt hij, weet u niet. He, u die geestelijk bent. En dan gaat hij zich aan een aantal dingen herinneren vanwege al die problemen. Want ze waren wel heel geestelijk, maar ondertussen hadden ze een aantal dingen niet door. Paulus zegt er ook een paar hele interessante dingen die heel veel christenen vandaag nog steeds niet door hebben. Maar Paulus zegt dan, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont. 10 keer zegt Paulus in de eerste Korintiërbrief, weet u dit niet, weet u dit niet, weet u dit niet. Weet u niet dat weinig zuurdeeg het hele deeg zuur maakt? Dus dat als je die zonde toestaat, dat overal doorheen gaat. Weet u niet dat heiligen de wereld zullen oordelen? Die is interessant. Wij denken vaak dat God de wereld oordeelt. Maar Paulus zegt, weet u niet, hè, want jullie komen nog niet onder een rechtszaak uit met elkaar. Hoe ga je later de hele wereld oordelen? Dan wordt hij nog interessant. Nog interessanter, weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? En het is eigenlijk grappig dat Paulus allemaal standaard dingen veronderstelt die bij ons niet op de alfacursus zitten, laat ik het zo zeggen. Die zat er niet tussen. Oordelen over engelen, les 6. Nee. Maar Paulus veronderstelt wel dat we het weten. Weet u niet, zegt hij, dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Weet u niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Daar heb je het, dat je onderling ook aan elkaar verbonden bent. Weet u niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? De gevolgen van seksualiteit en immoraliteit. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dan in 1 Korinthe 9, financieel gingen ze ook niet helemaal goed mee om. Daar zegt Paulus, weet u niet dat zij die van het heiligdom eten, dat die priesters daarvan mochten eten en dat het ook nu nog zo is met uw predikers en uw voorgangers. En dan in vers 24, weet u niet, daar is de frontrunners op gebaseerd, dat zij wel allemaal in de renbaan lopen, maar dat één de prijs wint. En Paulus die veronderstelt al deze dingen en die hele geestelijke christenen hadden dit niet door. En Paulus wil ze eigenlijk even op de feiten drukken over gewoon basiskennis en dingen waar ze rekening moeten houden, maar wat ze nu overschreeuwen met het geestelijke. Nou, over geestelijke christenen, nogmaals, ze zitten hier niet in de zaal, maar ze zijn er wel. En dat is wel belangrijk om daar wat over te zeggen. Omdat je ziet best wel veel mensen die de dingen van de geest ontdekken. En sommige mensen slaan daar een beetje in door. Niet in de geest, maar dat ze daar een beetje bepaalde misstappen in maken. Je hebt mensen die de hele dag door claimen Gods stem te verstaan. God zegt dit, God zegt dat, God zegt zo, God maakt me dit duidelijk. Kent u die mensen? Ik vraag niet, bent u zo iemand? Kent u zo iemand? Bent u ze wel eens tegengekomen in de kerk? Wat mij opvalt, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar heel vaak, hoe vaker mensen zeggen God zegt, God zegt, God zegt, hoe minder vrucht er is in hun leven. Tegelijkertijd ken ik mensen die bijna nooit zeggen God zegt, die heel veel vrucht dragen in hun leven en overduidelijk in ieder geval doen wat God zegt. Soms is het geen positief, maar eerder een slecht teken. Omdat het een soort geestelijke dekmantel wordt. En zelfs als je heel de dag God ervaart, hoef je dat zeker niet zo te communiceren aan anderen. Want vaak legt dat heel veel gewicht op allerlei dingen. Plus, wat Femke vorige week ook al zei, mensen gaan ook naar je kijken. En gaan kijken naar jou. Oké, als jij constant heel de dag Gods stem verstaat, wat is dan de vrucht daarvan in je leven? De vrucht daarvan in je gedrag? De vruchten van in je acties waarvan jij claimt dat God ze tegen jou zegt? Dus bij sommige mensen, dus die groep mensen heb je. God zegt, God zegt, God zegt. God vertelt ze wat ze, hoeveel melk ze in een glas moeten doen, wat er op brood moet zitten, wat ze die dag aan moeten. De Heer vertelt ze alles. Je hebt andere mensen die echt alles vergeestelijken. Weet je, zit het toilet verstopt, geestelijke strijd. En God spreekt dat hij verstoppingen gaat verwijderen. Een kind huilt, de duivel die je af probeert te leiden. Stoplicht op rood, de geest spreekt dit. Stoplicht op groen, de geest spreekt dat. Hebben ze zich verslapen, zegt de Heer dat hij extra uit mag rusten. Kan je niet slapen, roept de Heer je om te waken. Er is altijd wel iets wat ze met een geestelijk sausje er een mooie geestelijke betekenis aan kunnen geven. Kent u die mensen? Maar wat is vaak de vrucht ervan? Weinig, weinig. Sterker nog, soms zien mensen zelfs het hele natuurlijke over het hoofd. En sterker nog, wordt soms gewoon een probleem wat natuurlijk is niet aangepakt omdat iets geestelijk wordt genoemd. Ik had een keer een gesprek met iemand, zei ik, ja, met kinderen en alles wat misgaat is allemaal geestelijke strijd, geestelijke strijd, geestelijke strijd. En toen zei ik, van nou, misschien helpt een opvoedcursus. En wat ik daarmee bedoel, als daar iets misgaat in de opvoeding, maar alles wat misgaat noem je geestelijke strijd, blijf je de rest van je leven die strijd ervaren totdat dat ding getackeld wordt. Ik sprak ook een keer leiders met huwelijksproblemen en waarvan een van hen zei, ja, maar ik ben al heel lang aan bidden en vasten. Ja, maar dat is niet het probleem dat jij niet bidt en vast. Je hebt een probleem in je huwelijk. Met je communicatie, met je samenwerking, met je relatie. Het zit niet in bidden en vasten. Je kan bidden en vasten tot je terug zit op je geboortegewicht. Maar als jullie niet met elkaar in gesprek gaan, Bijbelse principes gaan toepassen, gaat er niks veranderen. Dus misschien heb je gewoon huwelijkscounseling nodig. Heb je mensen ook die inspreken op je leven? Maar dat ligt vaak wat gevoeliger. Kunnen we hier nog een dag bidden en vasten? En soms zie je juist dat mensen allemaal in dat soort geestelijke dingen. Bidden en vasten is goed, maar het is niet het antwoord op je huwelijksprobleem. En dan zie je dat soms op dat soort geestelijke zaken een dekmantel worden, wat heel moeilijk is soms zelfs om bij mensen doorheen te prikken. Omdat het zo geestelijk lijkt. En heel veel christenen zeggen dan van, dat is heel goed hoor, dat is heel goed. Dat is heel goed, maar het is niet het antwoord. Wat ik ook wel een beetje heb gezien is dat we soms in de evangelische charismatische wereld best wel goed zijn om de hete brei heen te draaien. He, wie heeft er wel eens gehad dat er iets ging helemaal verkeerd of bij mensen in hun leven, dat je altijd al dacht, er was iets raars. Bepaalde gedrag wat raar was. Maar dat je er nooit naar durft te vragen. Of dat je nooit er iets van, weet je, hoe zit dit? Waarom doe je zo? Waarom gebeurt dit zo? Weet je, want vaak inderdaad als mensen allemaal prijs de Heer, God is goed. Weet je, Pastor Ben had dat hele goede preek over bij de river. En hoe heette die preek ook alweer? Nou goed, hij sprak bij de Victory Week van de River. Ook dat die christenen tegenkwamen. Helemaal zei, ja, het is allemaal genade. Het is allemaal genade. Zei Bernard, is het genade of is het huiselijk geweld? Welke van de twee is het? Ja, maar sommige mensen leven in huiselijk geweld. Worden mishandeld. Hun huwelijk is een puin. Zo, ze zien hun kinderen niet. Maar als je ze spreekt, is het prijs. God is goed. God is goed. Het is allemaal genade. Ondertussen is het huiselijk geweld. En soms heb je van die mensen, je voelt gewoon, er klopt iets niet. Of je ziet raar gedrag, alleen we durven niet naar te vragen. Hey, hoe is het? Hoe is het met je kinderen? Hoe is het met je gezin? Hoe is je relatie? Weet je, ik vertelde laatst nog tegen iemand, altijd als ik Jan Sjoerd sprak, mijn geestelijk vader, die vroeg nooit om hoe is het met je bediening. Hij vroeg altijd hoe is het met je huwelijk. Dat was altijd de allereerste vraag die hij stelde. En ik denk dat soms belangrijk is om niet dingen achter een geestelijke dekmantel weg te stoppen. En dus je kan van alles vergeestelijken. Dat is een ander voorbeeld ervan. Iets anders wat je soms ziet is redenatie in plaats van openbaring. Wat is openbaring? Dat God openbaart je iets. Soms zie ik ook in bepaalde bedieningen dat je moet heel erg oppassen met redenatie. Met redenatie is eigenlijk gokken. Je kan goed zitten, je kan verkeerd zitten. Ik noem een voorbeeld. Iemand komt bij je voor gebed. Die heeft een probleem in zijn leven. Op een gegeven moment zegt hij van ja, maar dit is gebeurd, dat is gebeurd. Nou, er kan bijvoorbeeld sprake zijn. Er kan een sprake zijn van een vloek met repeterende problemen. Maar dat hoeft niet. Als je iemand gaat vertellen dat het een vloek is, kan je beter maar openbaring hebben. Kijk, sommige dingen zijn obvious. Als iemand zegt, we krijgen al 4 generaties lang alleen maar miskramen. Oké, dat is vrij een obvious ding. Maar soms, iemand heeft een keer een ongeluk gehad op zijn 13e. Iets totaal anders ergens is voorkomen op zijn 26e. En nu is er nog eens een keer en nu zit het nog een keer tegen. Dat hoeft geen sprake te zijn van een vloek. Maar sommige mensen gaan dan nadenken, redeneren, dit. Nou, dat zou wel eens een geest van zus en zo kunnen zijn. Of dat zou wel eens deze en deze vloek kunnen zijn. Ja, en waar komt die vandaan? En dan krijg je redenatie. En ik zie daar eigenlijk nooit goede vrucht van. Want nou goed, dan bidden ze ervoor, dan verandert er niks. Oh nee, dan was het toch dat. En dan gaan ze daarmee bezig. En dan was het toch, of openbaring. Weet je, als God je iets openbaart, prima. Maar als God niet echt openbaring geeft, nogmaals, tenzij dingen heel obvious zijn. Daarom ben ik ook geen hele grote voorstander van vragenlijsten invullen van 40 pagina's voor bevrijding. Want in iedereen zijn leven kan je dingen vinden die niet goed zijn gegaan. Amen. Jezus deed dat nooit. Belangrijkste is geloof. Belangrijkste is geloof. Ja, zijn er open deuren, bekeer je ervan. Weet je dat er dingen gespeeld hebben, ook bekeer je ervan. Maar op een gegeven moment is goed. En het is niet een soort geestelijk verstoppertje spelen. En uitzoeken. Want wat je heel vaak krijgt is bijna zo'n soort, net zoals bij wijze van spreken het belastingformulier, van heeft u dit niet? Ga verder naar vraag 6. Heeft u dat wel? En dan krijg je zo'n puzzel met redenatie. En dan zou dit wel kunnen zijn. Samen met nog 44 andere mogelijkheden. Dus in de komende 36 sessies komt u overal vanaf. Nou, dat is vaak redenatie. Maar wat wel de noemer geest krijgt soms. Dus je moet heel voorzichtig zijn met dat soort dingen. Je kan gelijk hebben, maar je kan er ook naast zitten. Amen. Zelfs een blinde eekhoorn vindt af en toe een eikel. Om er maar nog even een... een quoteje in te gooien. Nou, waar, we willen het ook nog gaan hebben in deze school over de vrucht van de geest. Wat is de vrucht van de geest? Is liefde, blijdschap, vrede, geduld. Wat is vaak de vrucht van deze dingen? Is heel veel onrust en heel veel gedoe. Als het de vrucht van de geest, als het de geest was, moet het ook opgelost zijn. Amen. Dus als de geest je openbaart, dit was het probleem, en we bidden ervoor, dan is het ook opgelost. He, dus dan heb je goede vrucht. Maar als het heel veel suspicion, heel veel, wat is het Nederlandse woord, heel veel verdachte, en mensen worden heel, wat is een goede woord? Achterdochtig. Mensen worden heel achterdochtig. Heb ik dit niet? Was het niet toch mijn overgroot opa? Ja, en als ik die nog verder trek, 600 generaties, Adam! Oh! Ja, dat klopt, daar is het begonnen. Dat is een hele mooie openbaring. Maar je krijgt heel veel suspicion bij mensen. Maar de vrucht van de geest heeft resultaat. Ik wil vrucht zien. Als we claimen dat het God zelf is die openbaart, dan wil ik vrucht zien. En daarom geloof ik ook, als iets geestelijk is, is het ook praktisch. Als iets geestelijk is, is het ook praktisch. Dan heeft het een praktische uitwerking en heeft dat vrucht. Nou, hetzelfde mensen die heel vaak zeggen, God zegt, God zegt, God zegt. Je kan het beter gewoon niet doen, omdat je heel snel onbewust manipuleert. En daarom, wat is de vrucht van de geest? En de geest van God moet je op alle gebieden leiden. Ik zeg, het is wel frappant dat sommige mensen geleid door de geest precies weten op welk moment ze op een chauffeur moeten blazen in een dienst. Maar dat diezelfde Heilige Geest ze niet vertelt dat het een beetje vreemd is dat ze al 14 jaar geen werk hebben en hun kinderen niet spreken. Ja. Nou, hier laat ik hem maar even bij. Hè? In ieder geval... En dus soms zeg ik wel eens, use your brain and give God a break. He, dus, en dan zeg ik, soms vertelt God je wel wat je moet doen, maar hoe je dat moet doen, God vertelt je niet altijd de details. Dat moet je zelf gewoon uitzoeken. En dan heb je gezonde principes voor. He, ik gaf ook al dat voorbeeldje met dat businessmodel. Dat he, sommige christenen, ja, maar God heeft dit echt gesproken en God voorziet. Maar als je denkt, ja, maar wat is dan je businessmodel? Heb je dat ding doorgerekend? Heb je erover nagedacht? Nee. Dat is niet handig. Dan is het niet God voorziet, maar dan ga je failliet. Want als het van God is, dan zal er ook een briljant businessmodel achter zitten. Want mijn God leidt je niet in een faillissement. Amen. Dus als jij dan claimt, ja, maar dit bedrijfsidee was echt van God, dan gaat er wel iets mis als je failliet gaat. Want ik geloof niet dat dat van God is. Het kan nog steeds zijn dat het idee van God was, maar dat de uitvoering beroerd was. Het idee was goed, de uitvoering wat minder, zeggen we dan. Maar daar heb je wijsheid voor nodig. Moet je dingen doorrekenen, daar moet je verstand voor hebben. En dat kun je niet allemaal wegschuiven onder iets geestelijks. Daarom, als God echt gesproken heeft, dan gebeurt het ook. Die tekst hebben we ook gelezen uit Deuteronomium 18. Daar staat, wanneer die profeet in de naam van de Heer spreekt en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is het niet het woord wat de Heer gesproken heeft. Hij heeft in overmoed gesproken. Ik denk dat dat best wel vaak gebeurt, dat mensen in overmoed spreken. En nogmaals, soms spreekt God en soms is het een zoektocht. Maar je kan niet alles overgeestelijken. Amen. Oké, volgende punt. Hier heb ik geen bijbeltekst bij, het is niet bijbels, maar wel goed. Oké, nou, daar is hij weer. Hoppakee. Nou, wat je ook wel eens ziet, we moeten beseffen, we hebben het hier vaker over gehad, maar we bestaan uit onze ziel. Je hersens, je ziel. Je hebt je intellect. Je hebt je karakter, je persoonlijkheid. Je hebt je emoties, je gevoel. Hoort allemaal bij je ziel. En we hebben onze geest. Nou is dit nog zelfs iets ingewikkelder, wat niet heel makkelijk uit te leggen is. Maar je hebt jouw geest, even kleine g. Je hebt jouw geest, dat is ook gewoon onderdeel van wie jij bent. Het is niet zo dat alleen Gods geest in jou woont. Want Gods geest woont in jouw geest. Dat is onderdeel van wie jij bent. En jouw geest, doe ik even een grote g omheen, die is gevuld met Gods geest. Nou, wat zie je soms is dat mensen iets van hun ziel de geest noemen. He, je kan in jouw ziel, heb je ook emoties, kan je ook onrust voelen, kan je angst voelen, kan je blijdschap voelen, kan je allerlei dingen kunnen zich daar afspelen, heb je allerlei gedachtes. Nou, soms zie je dat mensen dat de geest noemen, de geest. En dan verwarren ze hun ziel met de geest van God. En ook dat is, dan is het niet God, maar het wordt wel God genoemd. Nu kan het zelfs nog wat ingewikkelder zijn. Uiteraard, jouw lichaam kan iets voelen. Gewoon jouw lichaam. Hè, jouw lichaam heeft natuurlijke zintuigen. Maar ook jouw menselijke geest kan iets voelen wat niet Gods geest is. Dus bijvoorbeeld, het kan zo zijn. Hè, dus even een voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld een campagne of een bevrijdingsdienst. Dan kan ik in mijn geest een enorme onrust voelen. Dat ik weet, er gaat iets gebeuren. He, of strijd, of wat dan ook. Dus je voelt in je geest, voel je onrust. Maar dat hoeft niet een onrust te zijn dat je het niet moet doen. Want je weet dat je het moet doen. Dus jouw geestmens is gevoelig. Wie heeft er wel eens... bijvoorbeeld een ander grappig voorbeeld was... heel slecht voorbeeld dit. In de zin van... Ik had niet bedacht om dit te vertellen, maar ik was in Amerika. Pastor Ben en Jackie waren daar ook. En we hebben na die dienst was klaar om 12:30 s'nachts. Zeiden ze, zullen we ergens gaan eten? Maar om 12:30 s'nachts is alles dicht. Dus ze zeiden, ja, we weten wel een plek. En dus wij rijden daar naartoe. En terwijl we dat terrein oprijden, voel ik in mijn geest in één keer zo'n onreinheid, zo'n duisternis in mijn geest. Dat je gewoon alles in je weet, dat klopt iets niet. Dit voelt zo akelig. Ken je dat wel eens, dat je ergens komt? Soms ook bij mensen thuis, dat je gewoon voelt, hier is demonie, hier is wat dan ook. Betekent niet dat je daar niet moet zijn. Want we moeten wel kipnuggets hebben. Nee, dat is een grapje. Het ding is, ik stapte uit, ik zei tegen Ben, ik zeg, wat is dit? Nou, het bleek een heel groot casino te zijn, waar heel veel gegokt werd, prostitutie, maar ook dus restaurants binnen waren en wat enig was wat open was. Het ding is, ja, dan moet je wat, hè? Je moet wat, ja. Nee, mijn punt is, je kan dingen ervaren met je geest, maar dat betekent niet dat... Hè, dus soms moet je nog afvragen, wat zit hierachter? Met de campagne voel je soms, er zit gewoon strijd rondom deze campagne. Er zit weerstand op in de geest, er is onrust. Maar de vrucht van de geest, als je intuned op de geest, zegt de geest van God, doorgaan. En de geest van God geeft je boven natuurlijk een rust en vrede, te midden van die onrust. Dus dan heb je eigenlijk een onderscheid tussen wat jouw geest mensen ervaart in de geestelijke wereld, en hoe de geest je leidt, en dat hij jou daarboven kan tillen. Amen. Dus je moet bepaalde wijsheid hebben en gevoeligheid. Op een gegeven moment van, oké, is dit mijn ziel? Is dit mijn emotie? Is dit mijn intellect, mijn verstand? Is dit mijn geest die iets ervaart? En wat zegt de geest daar dan over? Dat is belangrijk om daar een onderscheid in te maken. Dus je wil intappen op de geest. Zodat je niet jouw eigen geest of jouw gevoel de geest van God noemt. En daar moeten we gewoon voor oppassen. He, dat jouw idee noemt, de geest zegt, of je gevoel. He, dus jij voelt je verdrietig. Nee, de geest voelt zich verdrietig. Dat hoeft niet. Maar de geest kan zich verdrietig voelen. En daarom is het gewoon goed dat als je iemand wil zijn van de geest... Misschien kan jij, Fem, wel eens even vertellen wat God tegen jou zei over... het begin in mijn woord.
2: Ja, we hebben een keer gehad dat we samen iets wilden delen, tenminste... Tom die had mij gevraagd om iets te delen. En toen zei ik, ja, je moet in ieder geval zorgen dat er geen awkward overgang is. Toen zei hij, nee, dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed. Dus nou ja, zo zie je maar. Daar zijn we ook echt nog in aan het groeien. Maar in ieder geval. Dus je wilt dat ik iets deel over...
1: Nou, dat jij aan bidden was van, ik wil een vrouw zijn van de geest.
2: Ja. Nou ja, dit... Kijk, en dat is ook wel, ja, je hoort in deze punten ergens een bepaalde frustratie, maar ook een uitkomst. Kijk, God geeft altijd de uitkomst.
3: En een grote frustratie die eigenlijk als een soort rode draad door deze punten heen loopt, is gewoon een kerk die inderdaad wel de actie wil, maar niet het werk wil erin wil zetten. Dus ik weet nog wel dat ik net tot geloof was gekomen en toen was ik aan het bidden en ik luisterde eigenlijk naar al die geloofspredikers, al die geloofshelden, alle mensen die op het podium stonden waarvan ik dacht van hé, daar leer ik echt van. Daar dacht ik echt van nou, er zijn bepaalde aspecten van die mensen en dat wil ik ook heel graag voor mijn eigen leven. En dat vat ik eigenlijk samen in als ik nou aan het einde van mijn leven, hè, als ik dan er niet meer ben en ze gaan een uitvaartsdienst voor mij regelen, wat wil ik dan dat ze dan zeggen over mij? En toen kwam ik op een vrouw van wijsheid en een vrouw van geloof. En eigenlijk toen, ja, dat klinkt heel geweldig, hè? Een vrouw van wijsheid en een vrouw van geloof, maar er zijn ingrediënten daarvoor. En God heeft me echt zoveel sleutels daarvoor gegeven. En ik ben ook echt heel dankbaar dat ik dat echt zie werken. Want dat is echt, als je het werk erin wil stoppen, dan is de uitkomst zo mooi. En God zei inderdaad van, als je een vrouw van geloof wil zijn, dan moet je eerst een vrouw van het woord zijn. En nou, vorige keer heb ik dat ook al genoemd. Als je begint met je tijd met God, dan kan het zo oneindige mogelijkheden zijn. En je voelt altijd dat je tekort schiet, want er is altijd meer. En je voelt altijd de drang naar, tenminste dat zou zo moeten zijn. Het zou onverzadigbaar moeten zijn. Dat we altijd hongeren naar meer van hem. En toen vroeg ik gewoon, een beetje overweldigd door al die opties, zei ik gewoon, waar wilt u dat ik mee begin? En toen zei God, begin met mijn woord. En
4: wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
5: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Ja, het was wel bijzonder, want ik heb dit net opgeschreven. Dus de overgang is misschien niet perfect, maar aangevoeld dat had hij het wel. Wil jij naar het volgende punt of niet? Want daar had ik wel wat over opgeschreven. Ja.
1: Oké, noemen we dat bij het volgende punt.
3: Oké, nou dan roep je mij weer.
1: We zijn heel goed in smooth transitions.
3: Ja, dit gaat helemaal de goede kant op.
1: Bij de Faith School. Ja, zei, je moet wel even rustig dan mij introduceren. Het was kan ik klaar. Zei ik, ja, nu.
3: Ja, is dit een goed moment, zei hij. Maar ik zei al van, misschien kunnen we gewoon naast elkaar blijven zitten op het podium. Anders moet ik elke keer zo op en af lopen.
1: Nou, dat geeft niet, dus goed.
3: Maar dat was ook weer te veel. Ga doen. Nou, dan ga ik maar weer, hè.
1: Dus zelfs als iets heb van. Een voorbeeld hiervan vond ik bijvoorbeeld. Een voltijd Bijbelschool was echt iets wat ik op mijn hart had. Waar ik mee rondliep, dat ik zei van. Ik wil eigenlijk een voltijd school starten om nieuwe mensen te trainen als predikers, bedieningen, voorgangers, et cetera. Op een gegeven moment had ik mijn team bij elkaar geroepen en ik zei. We gaan brainstormen over die voltijd school. Dus wij begonnen de Revival and Ministry School. We begonnen te schetsen op een whiteboard en we hadden dat hele ding. En aan het eind van die dag dacht ik. Hartstikke mooi, maar is dit wel van God? Is het niet gewoon mijn eigen plan? Dat ik gewoon, ik kan Ik kan best, als iemand nou tegen mij zegt, ik wil een profetische bediening beginnen, kunnen we precies uittekenen misschien wat je moet doen. Maar is het van God? Dus ik dacht, ik wil wel dat het van God is. En op het moment dat ik dat dacht, stuurde iemand mij een appje. En die was aan het schilderen. En de geest zei, profeteert tegen Tom. En die profeteert, I need you to start a school for the radicals. En die profeteert exact de volgende uit Bijbelschool. En dat was voor mij zo'n mooie bevestiging. Ik dacht, oké, dit is niet alleen iets wat ik in mijn hart heb. Dit zit in Gods hart. En dan heb je een hele mooie bevestiging dat je weet van, hé, wacht, dit is niet zomaar een goed plan, dit is Gods plan. En dat is een verschil. Amen. Het volgende punt is denk ik ook een hele mooie richtlijn. Is de wil, stem en plan van God zijn consistent. Ik heb erbij gezegd, God is niet schizofreen. De wil van God is consistent. Verandert niet dagelijks, wekelijks of maandelijks. Ja, dingen gaan in seizoenen. Hè? Dus ook in jouw leven gaan verschillende dingen in een seizoen. Je zal een bepaald seizoen dit doen. Je zal een bepaald seizoen dat doen. Je zal een bepaald seizoen iets anders doen. Hè? Dus het is niet zo dat je iets voor de rest van je leven doet. Maar een seizoen moet je goed starten. Een seizoen moet je goed doorlopen. En een seizoen moet je goed afronden. En als dat seizoen van God was, zal er goede vrucht geweest zijn. Amen. Er is een boekje van Kenneth Hagin. Ik denk dat het Plans, Purposes and Pursuits heet. En waar hij ook schrijft dat hij begon, dat is heel interessant, omdat dit is vorige eeuw, waar eigenlijk nog veel minder kennis was over deze zaken. Hij begon in de bediening, maar in de bediening was er maar één bediening. Dat was, je was alleen maar dominee, of je was voorganger, er was niks anders. Dus hij beschrijft dat hij volgens mij 12 jaar lang of 14 jaar lang voorganger was. En dan zei, het voelde altijd alsof ik mijn voeten aan het wassen was met mijn sokken aan. Iets klopte niet, maar hij kreeg op een gegeven moment niet zijn vinger erachter. 12 jaar lang, 14 jaar lang voorganger. En toen, op een gegeven moment ging hij bidden. Hij zegt, heer, er klopt iets niet. En op een gegeven moment sprak God, ik heb je niet geroepen om voorganger te zijn. Je zit wel in mijn permissive will. Ik sta het je toe, maar het is niet mijn perfect will. Het is niet mijn perfecte, volmaakte wil voor je leven. En toen zei hij, oh, dus ik ben niet geroepen om voorganger te zijn. Dus, wat ging hij doen? Er waren maar twee bedieningen. Je was of pastor of evangelist. Dus toen ging hij rondreizen, revivals houden. Want dat is het enige wat mensen toen deden. Dus hij ging van kerk naar kerk als evangelist revivals houden. En hij zei, weet je, mijn gezin had niet genoeg geld. Het ging eigenlijk helemaal niet goed. Hij zei, dat voelde weer als ik mijn voeten aan het was met mijn sok aan. Dus op een gegeven moment zei hij, heer, wat doe? Hij zei, heer, dit klopt niet. Ik moet geen voorganger zijn, nu doe ik dit. En klopt het ook niet. En toen zei God, I've called you to teach. I've called you as a teacher. Nou, wij zijn inmiddels bekend met de leraarbediening, maar hij kende destijds niemand die een leraar was of zich zo noemde. Dus hij zegt, ja, wat doet een teacher? Die teacht, die geeft onderwijs. Hij zegt, maar heer, dan komt er niemand. Mensen komen alleen naar evangelisten die hard schreeuwen en veel lawaai maken. Daar komen mensen naartoe. Maar gewoon onderwijs was er gewoon niet. En toch zei hij, oké, Heer, ik ga u gehoorzamen. En in één keer zegt hij, ik begon te onderwijzen en de zalving kwam erop. En de groepen naar me toe en mensen kwamen. Omdat hij in één keer in de perfecte wil van God voor zijn leven zat. Het interessante was, hij kende al dat andere niet. Dus hij kende dat, hij wist niet eens dat er een leraarbediening, vanuit de Bijbel misschien een keer gelezen. Maar hij kende niemand die daarin zat. En uiteindelijk wat interessant was, toen sprak de geest van God tot hem, nu ga je fase 1 van je bediening in. Hij zei, fase 1, heer, ik zit al meer dan 15 jaar in de bediening. Ja, maar nu zit je echt in het plan van God. En op een gegeven moment, na een aantal jaar leraar, toen sprak God, nu ga je fase 2 van je bediening in. Ik geef je de profetenbediening erbij. Ook in de Bijbel, sommigen zeggen, vragen, waar staat het in de Bijbel? Nou, je ziet het in de Bijbel ook. Paulus begon als leraar en profeet. Tot en met Handelingen 13, waar de geest van God zendt hem uit, apostel hem, en vanaf dat moment wordt hij apostel. Dus hij groeide in zijn bediening, van leraar naar profeet naar apostel. Er is groei in bediening, er is groei in de seizoenen van God. Amen. En ik zeg dat ook al tegen onze voltijdstudenten, niemand begint als apostel. Daar begin je niet. Heel vaak beginnen mensen in de herderbediening of in de leraarbediening of in de evangelistenbediening. En daaruit voort komt op een gegeven moment apostolische bediening als God meer aan je toevoegt. Maar het ding is wel, de wil van God Dus ik heb het even over seizoenen. Bij andere mensen kan dat anders zijn. Ik weet bijvoorbeeld van Femke, misschien kan je er zo ook nog iets over zeggen. Maar er was een seizoen waar Femke altijd overal met me meeging. En op een gegeven moment, toen Matthew 3 maanden was, was hij in 4 landen geweest. Er was een bepaald seizoen waarin je alles samen kon doen. Nu, met 4 kinderen en een 5e onderweg, gaat dat niet meer. Seizoenen veranderen. Dat is best wel eens zoeken geweest van, oké, heer, maar wat is mijn taak in dit seizoen? Maar je weet gewoon, er zijn altijd weer nieuwe seizoenen die komen. Maar seizoen moet je goed starten, maar moet je ook goed afronden. En daarin is de wil van God is dus consistent. Een seizoen is niet een dag of een maand. Even een voorbeeld. Hoe vaak je niet christen hebt, voorgangers zullen het herkennen. Mensen in bediening ook, of als je in een team zit. Stel, je bent kinderwerkleider en er komt iemand. Nee, God heeft echt gezegd dat ik kinderwerk moet doen. 3 weken later zijn ze weg. Als God heeft gezegd dat je kinderwerk moet doen, waarom ben je dan 3 weken weg? Dat is een heel kort seizoen. Dat is niet consistent. En sommige mensen die hoppen van plek naar plek. God zegt dat ik dit moet doen. God zegt dat ik dat moet doen. God zegt dat ik jullie moet sponsoren, dat ik moet geven. En ze geven 1 keer iets en ze zijn weg. Dat is niet consistent. En we moeten dus beseffen, als God je leidt, zal er consistentie in zitten. En het feit dat God je ergens heen leidt, betekent niet dat het makkelijk is. Je zal misschien bepaalde strubbelingen hebben. Je zal misschien bepaalde onrust of onduidelijkheden hebben. Maar daar moet je ook doorheen. Ondanks dat iets precies zit in het plan van God voor je leven. Maar de stem van God is consistent. God zegt niet vandaag A en morgen B. Oh nee, toch niet. Allemaal een voldoende. Kennen jullie die? Oh nee, toch niet. Gaan die kant op. Oh nee, toch niet. Dat is echt de allerslechtste voorbeeld in een preek die ik in deze tot nu toe ooit heb gebruikt. Maar goed. Zie je, mijn PA loopt al weg. Die schaamt zich kapot. Arjan, het waren 3 fijne maanden. Sander, maak jij zijn ontslagvergoeding over en dan zijn we er weer aan. Het plan van God is consistent. Dit was grappig. Toen hadden we nog niet onze eigen voltijdschool. Ik gaf les op een andere voltijd bijbelschool. En die pastor was een beetje zenuwachtig. Ik zei, ja, wat is het probleem? Hij zei, ja, we hebben heel veel studenten die willen stoppen. En ze hadden ook een school van 2 jaar. En heel veel studenten wilden stoppen naar het eerste jaar en die wilden niet naar het tweede jaar. Dus hij zei, ja, kan je daar niet iets over zeggen? Ik zei, daar kan ik wel iets over zeggen. Dus ik liep die les in. Ik zei, joh, als jullie stoppen, wat ga je dan doen? De ene ging universiteit, de andere ging hbo. Ik zeg, en ga je daar ook ieder jaar bidden dat je moet stoppen? Of maak je dat wel gewoon af? Nee, dat maak ik gewoon af. Ik zei, nou, dan maak je dit ook eerst af. Zijn er nog vragen? Nee, iedereen bleef. Ja, maar dat is toch raar? Als je op een opleiding zit, zit je er ook niet ieder jaar te bidden. Heer, moet ik stoppen, moet ik stoppen, moet ik stoppen? God leidt je er niet mee om halverwege mee te stoppen. Amen. Dus mensen moeten er ook bepaalde logica en consistentie in zien. En dus de stem van God is consistent. Is consistent. En dan moet je dus ook verantwoordelijkheid voor pakken. Je kan niet de ene keer zeggen, God zegt dit, God zegt dat. Dus ik weet bijvoorbeeld ook als je leiding geeft aan een bepaald team, of het in de kerk is, of voorgang of bediening. Je kan af en toe wel zeggen, hey, God zegt dit of we moeten dit doen. Maar dan moet je het ook doen en dan moet er ook vrucht zijn. Want als het een paar keer niet gebeurt, dan kan je ook heel snel je credits en je geloofwaardigheid verspelen. Dus je moet er in die zin ook voorzichtig mee zijn. En wil jij hier niks over zeggen? Heel goed. Ik vond die vorige beter, maar goed, de overgang.
3: Bid voor ons, bid voor ons. Nou, dit doen we nog niet zo vaak zo natuurlijk, dus gelukkig is er genade. Maar dit punt wil ik heel graag iets over zeggen. Dit is sowieso heel mooi dat wat je als uitgangspunt moet nemen als christen is... Mijn schapen horen mijn stem. Je bent zijn schaap in eerste plaats. Boven alle lijntjes die je hebt met profetieën, woorden van God, woorden die je op een dag hebt gekregen, dingen die God heeft gesproken door een ander heen, dingen die God heeft bevestigd door bepaalde deuren te openen. De Bijbel geeft, God geeft zoveel rust in die ene tekst van mijn schapen horen mijn stem. Je bent eigenlijk gewoon zijn schaap. Hij is de herder, hij leidt jou en daar is heel veel rust in te vinden. En dat is gewoon wel, denk ik, een frustratie. Iets wat wij gewoon heel veel zien, is gewoon heel veel verdwaalde schapen. Heel veel schapen die eigenlijk overal en nergens ook nog even dat verhaal gaan brengen van ik heb dit als woord gehad en God werd ook echt dit gezegd en toen ging er daar een deur open, maar ik snap niet waarom dit gebeurt. En daarom heeft Tom ook de vorige keer het gehad over raadgevers, maar dat had ik ook nog even opgeschreven. Want ik merkte echt dat daarin het hart van de Vader echt begon te spreken. Dat als het gaat om raadgevers, hij is echt onze ultieme raadgever. Nou, dat lijkt mij eigenlijk vanzelfsprekend. Als we op een dag voor zijn troon staan en we zijn in de hemel. En dan kun je niet aankomen met maar mijn voorganger zei dit. Of maar die zei dat. Want op dat moment sta je gewoon tegenover God. En eigenlijk dat is natuurlijk nu ook al zo. Hè? Hij is onze Vader. Hij is alomtegenwoordig. Dus we zijn in die zin eigenlijk al met hem. Er is niet zozeer dan dat moment van, het zou nu al zo moeten voelen. Want wij hebben de Heilige Geest. Dus we worden daarin ook overtuigd. Dus dat is heel erg belangrijk. Dat we hem echt de allerhoogste plaats geven. Want ook daarin zie ik heel veel misvattingen. Mensen die zeggen, ik denk dit, maar die zegt dat. En daarom ga ik nu dit doen. En dan denk ik, ik heb je al gemist gewoon vanaf punt 1. Want daar denk ik, daar ga je ook al de mist in. Jij bent zijn schaap, hij is jouw herder. Ik vraag altijd aan iedereen van, als het om dat soort dingen gaat, wat heeft de herder gezegd? Wat heeft God gezegd? En dan heel vaak is het antwoord, ik denk, nee, je weet het niet. Je gaat gewoon nog even weer in je hok als schaap eventjes ontvangen van de herder. Want daar komt echt die rust vandaan. En wij staan er ook echt zo in. Als God niet spreekt, dan beweeg ik niet. En natuurlijk wel in de dagelijkse dingen. En natuurlijk wel als de Heilige Geest niet heeft gezegd wat je aan moet trekken, dan kom je toch met kleding op je werk. Halleluja. Maar uiteindelijk, er is wijsheid die God je gewoon geeft. Omdat, ik bedoel, we zijn gemaakt in zijn beeld en gelijkenis. Dus we zijn ook gemaakt met wijsheid. Maar dat contrast wat ook heel vaak gecreëerd wordt door christenen. Van je moet ook wijsheid hebben. Nee, dat is echt, ik zou zeggen de onzin van de bovenste plank. Want God is wijsheid. En de Bijbel zegt, alle die wijsheid tekort komen, laat het hem vragen. En hij zal vrijelijk geven zonder terug te houden. En het is perfecte wijsheid. Dus als wij zeggen, maar je moet ook wijsheid hebben. Nee, je hebt wijsheid. Ja, eigenlijk, jouw identiteit is, jij hebt wijsheid. Want je bent vervuld met de geest van God. En daarin is alle wijsheid beschikbaar. Dus het is niet een soort wipwap dat je van de ene kant naar de andere kant overhelt. En dus hier zien we in deze tekst natuurlijk, van we testen eigenlijk het woord van de profeet. Komt het niet uit, dan staat er ook, wees niet bevreesd voor hem. Nou ja, alleen dat is natuurlijk niet in die zin het richting geven voor je leven. En ik denk, als ik spreek over ons leven en de keuzes die we maken, dan is het altijd gewoon vanuit het vaderhart van God. 1 op 1 weten we gewoon, dit is wat God wil, dit is wat God niet wil. En ik weet ook gewoon dat ik mijn huiswerk moet doen. Als ik bij Tom aankom met een goed verhaal, dan zegt hij, wat moet ik hiermee? En als ik zeg, ik heb hierover gebeden en ik ervaar echt dit. En hij weet gewoon hoe serieus dat is. En hij weet hoe zwaar dat weegt. En hij weet ook echt dat ik Gods stem versta. En dat is inderdaad ook die vrouw van wijsheid die ik gewoon wil zijn. Niet alleen in ons huwelijk, maar gewoon de dingen die ik zeg. En daarin hebben we inderdaad ook al genoeg gezien en genoeg gehoord. En dat soort dingen vergeet ik nooit. Dus ik vergeet nooit als iemand zegt, God heeft me echt hiervoor geroepen. En dan vervolgens zijn ze daar weg. Dan weet ik gewoon, dat is niet, dat heeft geen wortel gedragen. Wij moeten ergens zoveel, zo goed leren Gods stem verstaan. We mogen zo Gods stem verstaan dat dat diepe wortels vindt. En dat we daardoor ook gewoon niet geschud kunnen worden van links en naar rechts. En de Bijbel zegt natuurlijk dat dat komt door twijfel. En dat we dan zijn als de golven van de zee. En dat we heen en weer geslingerd worden. Maar zo is het ook echt. Dus we mogen standvastig zijn daarin. En Nou, natuurlijk, God zegt niet vandaag dit en morgen dat. God is constant, God is consistent. Alleen wat maakt dan dat het de ene keer het seizoen anders geïnterpreteerd kan worden dan het andere seizoen? Om een voorbeeld te geven. Ik wist echt dat ik de Holy Spirit School mocht volgen. En ik voel dan ook echt een urgentie in mijn geest. Ik voel dat het voor Nederland is. Ik voel dat het een nieuw woord is. Ik voel dat de Kerk van Nederland het nodig heeft. Dus ik ben daar gewoon bij. Ik geef daar commitment aan. Dan ga ik ook nog naar de gebedssamenkomst 1 keer in de maand. Dus als ik er dan niet ben, dan ben ik daar. Maar er zijn dingen waarvan ik van tevoren, dat gaat om visie, weet. God heeft gezegd, ik moet daar zijn. Dus dan ben ik daar ook gewoon. En dan gaan er natuurlijk wel eens gedachten rond van, bijvoorbeeld vanavond zat op kantoor even te praten. En toen kwam Chloe bij me liggen. Echt zo super schattig. En toen dacht ik echt, oh, ik zou zo lekker gaan dutten, zeg maar. Zo schattig met die blonde haartjes en dan zo'n lekker rood gezichtje. En dan denk je, oh, heerlijk. Lekker in bed kruipen. Maar ik denk dan, ja, maar maakt natuurlijk niet uit. Want ja, ik moet ook zeggen dat, nou, misschien ligt het aan de zwangerschap. Maar je kan altijd slaap gebruiken in ieder geval.
1: Ik vind mijn haar wel blond.
3: maar dat is niet relevant voor mij. In ieder geval niet relevant genoeg om een keuze op te baseren. En ik denk dat daarin dat wij christenen, wij als lichaam van Christus, gewoon daarin veel meer uit mogen stralen. Ook als het gaat om raadgevers, om daar even op terug te komen. Vind maar eens een goede raadgever. Raadgevers moeten echt expert zijn op een bepaald gebied. In mijn optiek. Of inderdaad op geestelijk vak scherp zijn en ook vruchten hebben op dat vlak. Want soms heb ik zelfs mensen gezien die single zijn en die huwelijksadvies geven. En dat is, als je het bij de Bijbel houdt, perfect. Want het kan niet missen. Alleen als je, ja, als je eigen mening eraan toe gaat voegen, of je gaat de mensen, ja, in mijn ogen, zoek gewoon naar mensen die ook die vrucht op hun leven hebben. Dat lijkt me wel verstandig. Dus dat zijn gewoon nog dingen om rekening mee te houden, maar ook echt van eer hem boven alles. Hij is jouw hoogste raadgever. Zelfs in ons huwelijk, en misschien geef ik nu iets mee wat, ja, waar je zelf wijsheid in moet vinden. Maar zelfs in ons huwelijk ben ik bereid om dus...
1: Het is heel spannend dit. Ik vind, is het tijd voor pauze? Het is 9 uur.
3: Soms zeg ik wel eens... lieverd, ik weet dat je hier waarschijnlijk een mening over hebt. Maar ik heb hier, nou, 5 maanden over gebeden. En ik ervaar echt heel sterk dat God zegt dat ik dit moet doen. En... En dan zeg ik, dan maak ik, ja, dan bereid, dan heb ik dus wel echt mijn huiswerk gedaan. En dan zeg ik dus, ik ga het doen. En ik ga het doen. Dus dan is het zo van, ja. Want ja, daarin eer ik wel...
1: Ik had al 5 maanden eerder gehoord, ik ga hierover bidden.
3: Ja, dat zegt hij altijd. Van ja, jij bent al 5 maanden mee bezig, maar ik hoor het nu voor het eerst. Ja, nou ja. Maar goed, dan ben ik in ieder geval beslagen te ijs. En dan, en waarvoor heb
1: volgende
3: ik dat nodig? Nee, nu komen we op een goed punt. Waarvoor had ik dat nodig? Omdat ik ergens wel heel veel kon wankelen in, wat zegt God? Alleen, dat is misschien ook een beetje een vreemde tip, maar wankel dan in ieder geval binnen in jezelf met God. En niet allemaal extern. Want op het moment dat ik alles zou vertellen tegen Tom waar ik gedachten over laat gaan, zeker ook in bijvoorbeeld 5 maanden tijd of in een bepaalde periode dat ik ergens voor aan het bidden ben.
1: Mensen
3: dat
1: ik vinden het veel te leuk, ik zie echt.
3: Nou ja, dan... Als ik dat allemaal zou delen, dan zou hij echt verward raken. Dan denkt hij, joh, weet je het nou wel of weet je het nou niet? Maar op het moment dat ik zeg, joh, ik heb gewikt en geweegd. En ik ben van links naar rechts gegaan. En ik heb het afgewogen. En ik weet wat God zegt. En dit is het. Ja, dan weet hij wel gewoon van, ja, het is ook menens. Dus ik weet niet of deze tip rust gaat brengen of strijd. Maar dat dan spreek ik in ieder geval dat je overwinning zult hebben. Nee, maar ik geloof gewoon dat er ergens gewoon zegen op ligt als je zegt, God is mijn hoogste bron daarin. En daarin heeft iedereen natuurlijk een advies, zelfs je partner. En dat is dus ook heel gezond. Maar als het echt aankomt op bepaalde zaken, geestelijke zaken, dan is het gewoon goed als je weet wat God tegen jou zegt en wat jij mag doen. En dan daarna wel gewoon het gesprek aangaan en degene een soort pastorale daarna, hulpverlening bieden.
1: Wij mogen altijd kiezen om te zeggen, is goed
3: vijf
1: of ja.
3: Maanden,
1: heeft
3: het is
1: twee keuzes.
3: 5 maanden voorbereiding en dan 5 maanden van counseling eraan vast.
1: Tot zover de schriftlezing.
3: Nee, ik wil nog 2 dingen zeggen daarover. Mag dat?
1: Hierover
3: nee,
1: nog?
3: Nee, niet hierover. Oh. Volgende punt. Nou, wat goed is om te beseffen is dat uiteindelijk brengt een woord van God rust, stabiliteit en is het groei gericht. En de onrust komt veelal, als het dus in de basis een woord van God is, komt de onrust eigenlijk door jouw eigen vlees, wat daarmee aan de haal gaat. Hoe dan? Wanneer dan? Wat dan? Het voelt niet goed, ik weet het niet. Allemaal vragen die je hebt, maar uiteindelijk in de kern vind je steeds weer rust door terug te gaan naar dat woord van God. En wat heeft hij gesproken? En dat brengt rust, stabiliteit en is groei gericht. En daar, dat moeten de vruchten daarvan zijn. Dat moet dat bewerken. En in Spreuken 17 vers 27, dat gaat dan over wat ik net zei over dat je dat binnen in jezelf soms moet wikken en wegen. En dus niet altijd hoeft te verwoorden naar iedereen. En daar staat, wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht. Wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig. En nog 1 tekst waar ik aan moest denken. En daar staat dan in Daniël 8, vers 26... tweede deel, daar staat, dus dan heeft hij een heel visioen gehad. En dan staat er, en u houdt het visioen geheim. Want er komen nog vele dagen voor het gebeuren zal. En dan staat er vers 27, ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar niemand merkte het. En ja, voor mij spreekt het gewoon van zo'n grote mate van wijsheid. En ik geloof wel echt, kijk, Daniël die ontving wel echt visioenen van hoog niveau, zeg maar. En ook interpretatie daarvan. Dat is misschien niet voor iedereen, maar wat wel voor iedereen is om te weerspiegelen. Om God te weerspiegelen naar de wereld. En daarin doen wij heel vaak heel veel goeds en soms ook niet. Dus op het moment dat wij altijd overal God zegt, God zegt, God zegt. En de vrucht is niet overeenkomstig. God zegt, God zegt, God zegt. Zo geestelijk zijn we dan niet als je kijkt naar onze vruchten. Dan hebben wij dus wat werk te doen. En dan mogen wij dus echt wel daarin ons onderwerpen naar meer te gaan naar wat Daniël hier zegt. Van hij was zelfs een paar dagen ziek daarvan. Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Dat was wel heel extreem. Maar en toen zei hij, daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor de koning. En niemand merkte het. Dus zelfs als de grootste openbaringen tot je komen of de grootste vraagstukken zich afspelen, kun je nog gewoon ja, gewoon in relatie staan met mensen. En hoef je niet gelijk naar iedereen te vertellen van ja, strijd, strijd, strijd. Dus wees daarin gewoon, ja, straal gewoon Gods hart uit daarin.

0: mogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: Mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. Welkom naar een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend heb gehad en dat je naar de kerk bent geweest natuurlijk. Anders is het niet zo gezegend geweest, amen. Dus je kerkgang is de belangrijkste tijdens je weekend. Don't miss church, never miss church. Altijd ervoor zorgen dat je een kerk, dat je je gemeente bezoekt. En wees deel van een gemeente. Niemand kan het christelijke leven alleen leven. We hebben allemaal elkaar nodig. En daarom heeft God de lokale kerk geïnstitueerd, zodat wij samen kunnen komen en geestelijke opvoeding kunnen ontvangen en ook kunnen groeien in onze geestelijke leven. Nou, pratend over geestelijke leven, we zijn bezig met een serie genaamd De Geestelijke Wereld. Vorige week zijn we daaraan begonnen, heb ik een introductie daaraan gedaan. En het doel eigenlijk is om inzicht te geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij kunnen functioneren in die wereld. Dat is heel belangrijk. Er is een realiteit van de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld is reëel. Er is daadwerkelijk een wereld die echter en meer reële is dan de wereld waarin wij wonen, waarin wij leven. Er is een wereld die reële is dan de wereld waarin wij leven. En dat moet je goed gaan begrijpen. Alles wat wij zien is niet alles wat er is. Alles wat wij zien is ontstaan uit het onzichtbare. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Zodat dingen die wij nu zien zijn niet ontstaan uit dingen die bestaan. Dus we weten dat alles wat wij fysiek zien is vanuit het geestelijke. Eigenlijk, als ik het simpeler mag maken, alles wat wij fysiek zien is eerst ontstaan in de geestelijke. Vergeet eventjes religieuze gepraat, oké? Nou, elke gebouw die jij ziet, bijvoorbeeld de auto's die jij ziet, de gebouw, de tafel, zelfs de microfoon die hier nu staat voor mij, oké, de camera die mij nu filmt, het is eerst ontstaan in het onzichtbare. Je denkt van, huh? Wat bedoel je precies hiermee? Nou, iemand had een idee. Iemand wilde iets ontwikkelen die kon filmen, zodat jij thuis kan kijken. Dat was een idee. Dat idee was onzichtbaar. Vanuit een idee is een fysieke product ontstaan. Zie je dat? Ik probeer eventjes makkelijker uit te leggen dan de religieuze gepraat. Dus alles wat wij zien is ooit begonnen vanuit een idee. Van, oh, we willen graag iets om dit te kunnen doen. En toen was de persoon aan de slag ermee gegaan. Dat onzichtbare idee is nu een tastbare instrument of een tastbare iets geworden. Dus alles wat wij zien is ontstaan uit de onzichtbare. Nou, natuurlijk, God is geen idee, 100% God is daadwerkelijk echt. Maar ik probeerde eventjes iets makkelijker uit te leggen. Dus het is belangrijk dat een gelovige leert hoe te functioneren in deze wereld. Dat

0: ieder gelovige leert hoe ze kunnen functioneren in deze geestelijke wereld. En de Bijbel is onze ware gids om te navigeren in deze onzichtbare wereld. Zonder het woord van God, zonder de Bijbel, kunnen wij niet juist navigeren in de geestelijke wereld. Laat mensen jou niet misleiden door allerlei praatjes van dit en dat en bla en bla. Dat ze God kunnen ervaren op een andere manier. Allemaal geblabber, allemaal religieus geblabber en allemaal hooggespokens geblabber. De Bijbel is onze gids, onze ware gids in de geestelijke wereld. Als je jezelf wilt bevinden in de juiste kant van de geestelijke wereld, dan is het belangrijk dat jij het woord van God tot je neemt. Waarom? De Bijbel is daadwerkelijk Gods woord. En wij willen wandelen in het licht van Gods woord. We willen wandelen aan de juiste gedeelte van Gods woord. Dat we zijn aan de kant waar de Heere is. Niet aan de vijandelijke kant in de geestelijke wereld. Er is een boek van een man genaamd Michael Heisler. Hij geeft zijn School of Thoughts over de unseen realm, de onzichtbare wereld. Nou, er zijn sommige dingen die hij schreef waar ik eventueel niet helemaal eens zou zijn, volgens Bijbelse theologie. Maar de grootste deel wat hij heeft geschreven, dat is wel vanuit de Bijbel, vind ik. Okay? Nou, hij had sommige school of thoughts waar ik niet altijd eens zou hoeven te zijn. Maar dat is niet nodig, want hij is een goede schrijver. En hij heeft een mooi boek geschreven over de geestelijke wereld. Het heet De Onzichtbare Wereld. Dat is een mooi boek die hij erover heeft geschreven. De Onzichtbare Wereld. Nou, laten we eventjes de samenvatting van vorige week snel even doen. Natuurlijk, ik heb uit de Bijbel laten zien dat er is een wereld die daadwerkelijk bestaat. Veel reëler dan onze fysieke wereld. Dat kunnen wij zien in de Bijbel. We lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht in het boek van 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 17. Nou, als je dit opnieuw wilt beluisteren en je luistert via God Radio, dan is het belangrijk om terug te gaan naar Spotify. Spotify Dagelijks Brood of YouTube, Church Nation TV. Dan kan je alles opnieuw beluisteren wat je niet hebt kunnen beluisteren natuurlijk, omdat je nu bent ingetuned bij God Radio. Maar je kan alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube. Kan je het vinden, Church Nation TV. Nou, we lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. En dat Elisa was zo bewust van de onzichtbare wereld. Zijn bewustzijn was meer op de onzichtbare wereld. En hij was niet bewogen bij de fysieke omstandigheden. En hij bad door de Heere, Heere, open de ogen van mijn dienstknecht, zodat hij zou zien wat je gebeurt. En de Bijbel zegt dat de ogen van de dienstknecht ging open en hij zag de engelen rondom Elisa. En we zagen ook natuurlijk Jezus op de berg van verheerlijken in Matthäus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Waarin Elia en Mozes verscheen aan Jezus. Nou, dit zijn mensen die lang daarvoor hadden geleefd. Mozes was gestorven, zegt de Bijbel. En Elia was meegenomen naar de hemel door de engelen van de Heer. Maar nu verschenen ze in het Nieuw Testament, verschenen ze aan Jezus. Terwijl Petrus en Jacobus en Johannes waren daar. En het mooie daarvan is dat in de geestelijke wereld is alles zichtbaar. Is alles open. Wat bedoel ik daarmee? Toen Elia en Mozes verscheen aan Jezus, Petrus wist gelijk dat Elia en Mozes zijn. Nou, hij had nooit Elia en Mozes gezien. Er was geen fotocamera in de tijd. En Elia en Mozes waren jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor. Maar toch wist Petrus gelijk. Dat is Elia en dat is Mozes. Waarom? Heel simpel. In de geestelijke wereld is alles open. Alles is open, er is niks te verbergen. Je gedachten kan je niet verbergen. Je gedachten spreken luider dan wat je moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat ons gedachten is ook het is een echo in de geestelijke wereld. Wat door je heen gaat. En daarom zegt de Bijbel, vernieuw je denken. Vernieuw je gezindheid. Zodat je de juiste dingen zou denken. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als een mens denkt in zijn of haar hart, zo is hij. Nou, ik las ook Jezus en de man met de onreine geest in de tempel in Marcus 1, vers 21. Dat de man was gebonden door een onreine geest. En Jezus sprak tot de geest en de geest verliet de man. En de man was weer helder en gezond. Dus we zien dus dat er zijn onzichtbare wezens die sommige fysieke problemen, niet sommige, meeste van de fysieke problemen die de mens ervaart, is ontstaan vanuit onzichtbare wezens. En we lazen ook Jezus en de bezeten man bij Gadara. De man die door legionen aan demonen gebonden was. Dus dit waren meer dan 2000 demonen in één lichaam. Want de Bijbel zegt dat toen de demonen zagen dat Jezus zich weg ging sturen, zeiden ze, stuur ons alsjeblieft niet weg hier vandaan, maar laat ons in de varkens binnen gaan. Nou, waarom liet Jezus dat toe eigenlijk? Omdat de Joden mogen geen varkens eigenlijk hebben. Want varkens is niet, in de Oude Testament als varken, niet een reine dier. Dus Jezus liet de demonen de varken ingaan. En de demonen, de Bijbel zegt dat de varkens gingen gelijk het water inrennen. Ze waren allemaal gestorven. Waarom? Zelfs een dier moet geen demon in zich hebben. Zie je dat? Zelfs een dier moet geen demonische wezen in zich hebben. En de dier kan zichzelf natuurlijk niet controleren. De dier werkt op instinct. En dus de demonen, wij zeggen de dieren renden gelijk met de demonen het water in en alle dieren stierven. Dus we zien dus dat er zijn geestelijke wezens die eigenlijk de mens lastig valt. Soms, oké? En vaak de meeste problemen die we hebben in het leven zijn geboren vanuit de geestelijke. Eigenlijk, we kunnen gewoon zeggen alle problemen die er is in de wereld is geboren vanuit het geestelijke. Waarom? En we zeggen soms natuurlijk het vlees. Het vlees is niet gelijk een demon natuurlijk. Want het vlees is gewoon de gevallen aard van de mens. Die nog eigenlijk slechte neigingen heeft. Nou, het vlees kan je onder bedwang houden. Hij zegt, wandel in de geest en je zal de begeertes van het vlees niet vervullen. Galaten 5 vers 16. Wandel in de geest en je zal de begeerte van het vlees niet vervullen. Dus met andere woorden, de begeerte van het vlees zijn er altijd. De begeerden van het vlees zijn er altijd. Het is aan ons om in de geest te wandelen, zodat wij de begeerte van het vlees niet zullen vervullen. Nogmaals, het is aan ons om te wandelen in de geest, zodat wij de begeertes van het vlees niet zullen vervullen. Waarom? De vlees heeft zijn begeertes die graag vervuld worden door het menselijke lichaam. Ik zeg, de vlees is de gevallen stad van de mens. De slechte neigingen, Ja, er wordt minder goede neigingen van de gevallen stad van de mens. En of je het wilt of niet, we zijn gered in Christus Jezus. En de Satan is al verslagen aan het kruis, 100%. We zijn in overwinning, maar je woont nog steeds in een gevallen sterfelijke lichaam. Nou, je lichaam is niet het vlees. Dat is wat ook vaak mensen mis hebben. Je lichaam is niet het vlees, oké? Het vlees beschrijf ik als de gevallen staat van de mens die de slechte neigingen heeft. Oké, want het lichaam kan je gebruiken om goede dingen te doen. Je kan je handen gebruiken om mensen te helpen. Om voor ze te gaan zorgen. Je kan je handen gebruiken om huizen te bouwen. Je kan je brein gebruiken, maar dat is niet je lichaam per se. Je kan je voeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dus je lichaam is niet per se slecht. Je lichaam is neutraal. Wat belangrijk is dat wij leren dat het vlees zijn de slechte neigingen van de mens, van de natuurlijke mens. Dus we moeten leren om in de geest te wandelen. En niet in het vlees. Hij zegt, wandel in de geest en je zult zeker de lusten van het vlees niet vervullen. Wandel in de geest en je zal zeker de begeertes van het vlees niet vervullen. Een andere mooi verhaal over de onzichtbare wereld is het verhaal van de profeet Bileam en de ezel en de engel. In het boek van Numeri 22 vers 21 tot en met 31 spreekt de Bijbel over de profeet Bileam, natuurlijk Balaam. Noemen wij sommige mensen Balaam, sommige mensen Bileam of Balaam. En de profeet was onderweg om Israël te gaan vervloeken. En hij was met zijn ezel natuurlijk. En op een gegeven moment stond een engel van de Heere om de weg met een zwaard. En de ezel zag het, maar de profeet zag het niet. En de ezel daardoor, de ezel ontweek. Eigenlijk de ezel wilde de engel ontwijken, omdat de ezel wilde niet doodgaan. Nou, dit was iets wat de ezel geestelijk zag. Maar toch zou het een fysiek effect hebben op de ezel in het fysiek en ook Bileam de profeet. Maar ja, hoe kan een dier een engel zien? Dus de Bijbel laat ons zien dat dieren ook de geestelijke wereld kunnen zien. Als God hun ogen openmaakt natuurlijk, oké? Dieren kunnen ook de geestelijke wereld zien. Soms, ik heb vooral van mensen gehoord die zeggen van, er zat een hond en de hond ineens begon te blaffen midden in de nacht. Maar er was niemand daar. Dan zeg ik, ja, wees attent, want de hond gaat niet zomaar random blaffen als hij niet iets heeft ervaren. Dus het is mogelijk, want een ezel kon zien dat de engel onderweg eigenlijk stond met een zwaard in zijn hand. Stel je voor dat de ezel was doorgereden. Wat was er gebeurd? De engel zou de ezel waarschijnlijk hadden doorstoken en ook Bileam ook. En dan in het fysieke zou je pas laten zien dat de ezel en Bileam een bepaalde ziekte zou ontwikkelen. En dan zeggen we, oh, Bileam de profeet was doodgegaan aan een ziekte. Maar terwijl het dus iets geestelijks gebeurt. Ik weet niet of je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Sommige dingen die wij meemaken, we zien pas de effecten ervan daarna. En terwijl de geestelijke gebeurtenis heeft al plaatsgevonden. En pas achteraf zien sommige mensen dan de fysieke effecten. En waardoor wij niet focussen op wat er geestelijk is gebeurd, want we denken dat het een fysieke issue. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de geestelijke wereld reëel is. Nou, ik zie dat mijn tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door met dit onderwerp, de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De avond voordat Jezus voor ons zou sterven, zei hij meerdere malen tegen zijn discipelen: blijf in mijn liefde, Johannes 15. Soms lees je een bekende Bijbeltekst en ontdek je pas na jaren wat deze woorden je werkelijk te zeggen hebben. Dat overkwam mij met Johannes 15, waar Jezus zegt: blijf in mijn liefde. Jezus zegt dat wij in zijn liefde blijven als wij het gebod van de liefde, dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons lief gehad heeft, bewaren. Het grootste deel van mijn leven heb ik mijn best gedaan om Jezus en de mensen om mij heen lief te hebben met alles wat ik in mij had. Maar telkens kwam ik tot de conclusie dat me dit lang niet altijd lukte. Ik ging struikelend achter Jezus aan. Hoe ik ook mijn best deed, het lukte mij niet altijd om mensen lief te hebben zoals Jezus lief heeft. En op de momenten dat ik hierin faalde, voelde ik me een mislukkeling. En was de liefde voor God en de liefde voor mijn naaste en mijzelf ver te zoeken. Totdat de werkelijke betekenis van Jezus' woorden tot mij doordrong. Juist op het moment dat ik tekortschiet, dat ik faal, ik mezelf veroordeel en hem niet onder ogen durf te komen, op dat moment zegt Jezus tegen mij: blijf in mijn liefde. Daarmee zegt hij niet dat we nog beter ons best moeten doen om hem lief te hebben, maar dat jij je eenvoudigweg overgeeft en vasthoudt aan de waarheid dat hij van je houdt en dat hij in je gelooft wat er ook gebeurt. Zijn liefde voor jou wordt niet meer of minder door wat je wel of niet doet. Zijn hart gaat altijd naar je uit. Hij zegt dat hij je lief heeft zoals de Vader hem lief heeft. In zijn liefde voor jou vind je leven. Loop daar niet uit weg. Leef eruit. Blijf in zijn liefde. Dat is wat hij wil.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.
6: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsakeh, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: O Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen, gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12 vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker en liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, Wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Peter kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Peters door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Peters geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De mouwmouws besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep mouwmouws zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: "Waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden?" De man antwoordde: "Dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang." Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
5: God Radio staat aan.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag gaan we het hebben over beleiden zonder twijfel.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: In Romeinen 10, vers 8 tot en met 10 benoemt Paulus de basis van onze behoudenis. En legt daarbij even grote nadruk op geloof in het hart als op het belijden met de mond. We lezen: maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. In deze drie versen spreekt Paulus over de mond en het hart. Maar de volgorde waarin hij dat doet is opmerkelijk. In vers 8 en 9 noemt hij eerst de mond en daarna het hart. Maar in vers 10 is de volgorde omgekeerd. Het hart komt eerst en daarna de mond. Ik geloof dat dit overeenkomt met de praktijk. We beginnen met Gods woord in onze mond. En door het met onze mond te belijden, ontvangen we het in ons hart. Hoe vasthoudender we het belijden met onze mond, hoe steviger het wordt in ons hart. Als het geloof eenmaal vaste grond heeft gekregen in ons hart, is er voor de juiste belijdenis geen inspanning meer nodig. Het geloof stroomt op een natuurlijke manier naar buiten via ons spreken. Dan zullen we steeds meer de volle zegen van onze redding gaan ervaren. Om iets uit het hart te leren, herhalen we dat steeds met onze mond. We blijven dat doen tot het ons geen enkele inspanning meer kost. En op deze manier wordt datgene wat in onze mond begint, blijvend in ons hart geprent. Zo ging het ook toen we als kinderen de tafels moesten leren. We bleven steeds herhalen: 7 keer 7 is 49, 8 keer 7 is 56, enzovoort. Uiteindelijk kostte het juiste antwoord geen enkele inspanning meer. Ons denken werd gevormd door ons spreken. Je kunt me nog steeds 's nachts wakker maken en vragen: hoeveel is 7 maal 7? En zonder aarzeling zal ik antwoorden: 49. Op dezelfde manier kunnen we het woord van God onuitwisbaar in ons hart gegrift hebben. Als een nood zich voordoet, of als er een beroep op ons geloof wordt gedaan, belijden we Gods woord zonder aarzeling. In het begin kan er worsteling zijn. Onze gevoelens kunnen ons aanzetten iets te zeggen dat niet overeenstemt met Gods woord. Maar doelbewust weerstaan we onze gevoelens en laten de woorden van onze mond overeenkomen met Gods woord. Uiteindelijk zal er geen worsteling meer zijn, maar zal het heel natuurlijk voor ons zijn om in iedere situatie met onze mond te spreken wat God zegt in zijn woord. Het is van groot belang om onderscheid te maken tussen geloof en gevoel. Gevoel is gebaseerd op onze zintuigen. Heel vaak gaat gevoel in tegen Gods woord. Maar geloof brengt ons in contact met Gods woord, de waarheid. Steeds wanneer geloof en gevoel met elkaar in conflict komen, moeten we besluiten om door ons belijden aan de kant van het geloof te gaan staan en niet aan die van ons gevoel. Geloof belijdt de feiten van Gods woord als waar. Gevoelens kunnen schommelen. Maar uiteindelijk, als het geloof standvastig is, zullen de gevoelens in overeenstemming komen met Gods woord. Aan de andere kant, als we aan het verkeerde eind beginnen, dus als we bij ons gevoel beginnen in plaats van Gods woord, dan zullen we uiteindelijk in moeilijkheden komen. Onze gevoelens veranderen gemakkelijk. Als ons leven daarop gebaseerd is, zal het onstandvastig zijn. De rechtvaardige zal door geloof leven, niet door gevoel.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, wilt u mij leren om te beginnen bij geloof? Wilt u mij leren om uw woord, de waarheid, uit te spreken? Te belijden met mijn mond, zodat ik, als ik het nodig heb, zonder aarzeling uw waarheid kan spreken? Dank u wel dat mijn gevoel dan ook in lijn zal komen met de waarheid. Amen.

0: gedag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
1: And I want you to know God loves you.
0: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
1: He's never given up on you. You understand?
0: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
1: You may have given up on him, but he has never given up on you.
0: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
1: Thank you, Lord.
0: Dank u, Heer.
1: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
0: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
1: Praying to Jesus, not to me.
0: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
1: I'll give you the words. You say them after me.
0: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
1: Lord Jesus, I'm sorry.
0: Heere Jezus, het spijt me.
1: That I turned my back on you.
0: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
1: And went my own way.
0: En mijn eigen weg ben gegaan.
1: Tonight I repent.
0: Vandaag bekeer ik me.
1: I turn back to you.
0: Ik keer terug tot u.
1: I submit myself to you.
0: Ik onderwerp mijzelf aan u.
1: And I ask you to have your way in my life.
0: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
1: Take me as I am.
0: Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: I want you to say those last words again. Take me as I am.
0: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
1: And make me what you want me to be.
0: En maak me wat u van mij wil maken.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: Amen.
0: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je

0: veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: That's it.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl. Dit is God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie.

Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
6: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com. Of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone.
2: What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
6: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Herstelteam.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
8: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Bye. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
10: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanolst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com. Of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Jezus zegt in Johannes 10 vers 27 en 28 tot ons: Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Ken je dit? Je doet je uiterste best om als christen te leven, maar in de drukte van het leven verlies je God wel eens uit het oog. Je voelt je dan niet echt het toonbeeld van heiligheid. Hoe is het dan mogelijk dat God je in Christus als volmaakt ziet, terwijl je net voor de zoveelste keer bent gestruikeld? God is toch heilig? God is toch rechtvaardig? Hij haat toch de zonde? Wel, als je met deze vragen worstelt, is de kans groot dat jij je eeuwige positie in Christus en je dagelijkse wandel met Jezus door elkaar haalt. Nou, laten we eerst eens ontdekken wat je eeuwige positie is in Christus. Als je opnieuw geboren bent en je naam in Gods handpalm staat gegrift, kan niets en niemand je uit zijn hand roven. Dat zei Jezus. Zoals al je pogingen vroeger om een heilig leven te leiden jou niet uit Adam konden halen, je bleef een zondaar, zo kunnen jouw zondige daden je nu niet uit Christus halen. Je blijft rechtvaardig in Gods ogen. Jezus is jouw gerechtigheid en Hij zal nooit veranderen. Niemand kan je uit Gods hand roven. Tenzij je er willens en wetens voor kiest om je eigen weg te gaan. Hebreeën 10 vers 26 en 27 zegt: Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden? Dat zijn heftige woorden. Daarom word je opgeroepen om, wat er ook gebeurt, in Christus te blijven.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
12: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Halleluja! All right, put your hands together.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: Nations will see your righteousness, and all kings your glory. And you will be called by a new name that the mouth of the Lord will bestow. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest, till he establishes Jerusalem and makes her the praise.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Holy, holy, holy are you, Lord.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
10: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
13: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.